Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jetten noemt de brandstichting ronduit schandalig.

6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van 5 miljard dollar gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jetten noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond. En ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil 5 miljard dollar aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Gestolen. Het weer opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. Het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlei...

0: Dorald Megens met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
1: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
0: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
2: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
3: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
4: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
0: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geen ambassadeur van de vrijheid, maar wel ambassadeur van goede muziek. Je hoorde Sef samen met Willem op Anorak en daarvoor Janet Jackson.
1: The Morning Show.
0: Wat leuk om jou weer te zien, Veronica.
1: Hallo. Dat voelt als een eeuwigheid geleden.
0: Ja, ik was wel even op vakantie. Even weg.
1: Ik was ook even ertussenuit.
0: Maar we zijn er weer.
1: We're back.
0: We're back, ladies and gentlemen. 6:11 op je woensdagochtend, 13 mei vandaag. Goed dat je erbij bent. We gaan een hoop bespreken, maar zoals gewoonlijk starten we de show natuurlijk met een R&B classic.
1: R&B classic. Ja, je zei het net al, het is vandaag 13 mei. Het is een prachtige dag. Het ziet eruit als een hele mooie woensdag. Maar het is ook de verjaardag van een absolute legende.
0: Van wie?
1: Stevie Wonder wordt 76.
0: 76?
1: Ja.
0: Wauw.
1: Geboren 13 mei 1950 in Detroit. En sindsdien heeft hij ons eigenlijk alleen maar vermaakt met de allermooiste liedjes. En vandaag wil ik dus heel even stilstaan bij zijn repertoire, bij zijn leven, bij zijn talent. En als ik het heb over zijn talent, heb ik het natuurlijk over liedjes als Songs in the Key of Life, platen, Superstition, I Wish. Nou ja, goed, hij heeft een catalogus waar de meeste artiesten echt voor zouden tekenen.
0: Heb je niet een tatoeage?
1: Ik heb zelfs een tattoo, inderdaad, op mijn linkerschouder.
0: Oh, echt?
1: Met wow. De tekst. Kan je het lezen nog?
0: Ik zie Mai staan.
1: For once in my life.
0: For once in my life, ja, wauw.
1: Maar die gaan we vandaag niet draaien.
0: Oh, oké.
1: Okay. Nee.
0: Een andere.
1: Nou, we gaan, ja, ik dacht, nou wat nou om een van de meest eerlijke liedjes. Het is heel simpel namelijk. Als je iemand mist.
0: Mm-hmm.
1: Als je van iemand houdt.
0: Ja.
1: Is het enige wat je moet doen, het zeggen. En soms pak je de telefoon. En dan bel je ze op. Here is Stevie Wonder, and I just called to say I love you.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de

0: Wat een beat maakt de Timbaland, hè? Cry Me a River. Wat doe jij, Veronica?
1: Ik vloog
0: stoel
1: naar beneden.
0: Ik
1: denk, ik doe de stoel een klein beetje naar beneden. Ik vloog helemaal.
0: Je lijkt nu net een kabouter. Ik zie alleen je schouders in je hoofd.
1: Ik ga helemaal mis.
0: Ja, dat zal op veel kantoren vandaag ook wel gebeuren. Ik heb dat altijd met die stoelen.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Toch?
1: Of te veel naar beneden, of te hoog.
0: Ja, of de verkeerde knop. Schiet je opeens naar achteren. Ja. Weet je, alsof je zo achter, naar achter zit in de auto, zeg maar. Just cruising.
1: Maar waarom worden die bureaustoelen altijd zo gemaakt?
0: Ja, ik denk, dat houdt het leuk. Dat houdt het spannend.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Want als je op dit knopje drukt, dan gebeurt er iets anders dan dat je verwacht. Hey, het is alweer 7:58. Leuk dat je luistert naar de Morning Show. We wilden het heel even hebben over wat er gebeurt bij die noodopvang in Loosdrecht.
1: Nou.
0: Gewoon heftig. Bij de noodopvang in Loosdrecht, waar gisteren de eerste groep van 15 asielzoekers is aangekomen, is ook meteen brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk gegooid naar het gemeentehuis, waar een tijdelijke opvanglocatie zit. En daardoor vatten het bosgebied, zeg maar, daaromheen, de bosjes en de bomen, die vatten vlam. Vervolgens moest dat natuurlijk geblust worden. Toen kwamen de eerste agenten bij, want die waren al in de buurt. Die probeerden te blussen. Nou, die werden dus meteen bekogeld met vuurwerk. Ja. En ook de brandweer werd tegengehouden.
1: Dit is toch bizar? Nou ja, kijk, we weten inmiddels dat die demonstraties uit de hand kunnen lopen. Dat hebben we eerder ook wel gezien. Dus ik wil ook niet doen alsof ik heel erg naïef hierin sta.
0: Ja.
1: Maar ik vind het nog steeds te bizar voor woorden dat er mensen zijn die het lef hebben om brandweer en politie aan te vallen terwijl zij gewoon hun werk doen.
0: Ja.
1: En ik ben ook, want er zijn er mensen aangehouden. Op een gegeven moment is de ME erbij gekomen, toch?
0: Ja.
1: Als ik het goed heb. Even kijken hoor. Ja, oh ja, de ME heeft uiteindelijk charges uitgevoerd. Twee mensen zijn opgepakt.
0: Er waren 300 tot 400 mensen aanwezig.
1: Ja, ik vraag me dan wel af, hè, heb je twee mensen aangehouden? Is dat het dan? Is dat, zeg maar, moet je ze niet op een gegeven moment gewoon allemaal oppakken?
0: Ja. Hoppa. Ja, en ook een signaal geven gewoon van hulpverleners, die val je niet lastig.
1: Nou, dat.
0: Die komen om te helpen.
1: Heel eng. Ik vind het sowieso. Loosdrecht krijgt nu een hele slechte reputatie, hè? Dat is een beetje waar het naartoe gaat.
0: Ja, terwijl heel veel van die mensen die daar kwamen, die bleken helemaal niet uit Loosdrecht te komen.
1: Precies, er komen heel veel
0: soort van hooligans.
1: Nou ja, inderdaad. Hooligans die inderdaad met vuurwerk en eieren op zak, kom op.
0: Ja, heb je al bij je.
1: Ja, volwassen mannen.
0: Wat ga jij vandaag doen met die eieren en je vuurwerk?
1: Oh, wat erg, je tasje. Ja. Kom je daar met je tasje van
0: met
1: de
0: Lidl. Met je vuurwerktasje.
1: Wat erg.
0: Je kon het nog net kopen in december.
1: Dat is toch schandalig.
0: De laatste keer.
1: Te sneu, echt waar. Nee, we lachen omdat het gewoon zo ontzettend triest is, ja, natuurlijk.
0: En ook gewoon, want de redenatie is altijd in dit soort groepen.
1: Ja.
0: Dat alles komt door de nieuwkomers. Ja, door de asielzoekers.
1: Ja.
0: Dat alles, dus als het slecht gaat met de economie, als je boodschappen duurder zijn geworden.
1: Ja.
0: Ja, allemaal door deze mensen, ja, die hier komen.
1: Benzine is te duur.
0: Uit een oorlogsgebied vaak ook.
1: Ja, komt daardoor. Komt, ja, erin.
0: Dus die hebben het net heel zwaar gehad. Hebben ze eindelijk een punt beland waar ze even vrij kunnen zijn en veilig kunnen zijn. En dan is dit de kennismaking met Nederland.
1: Ja, holy fucking shit.
0: Schaam je voor, toch?
1: Ja, het is schandalig. Bah.
0: Nou goed, heel veel leuke dingen in de Morning Show vandaag, maar we moesten het toch even met je bespreken. En wil je even reageren, dan kan dat via de NPO Luister app. Daar staat een knop die heet NPO Blend. En als je daarop klikt, dan zie je een andere knop en die heet Berichtje. En zo kan je ons bereiken. Leuk als je even reageert. Of gewoon even je gal spuwt, want dat mag natuurlijk ook gewoon. In de show zometeen American Boy van Estelle en Kanye West, over wie we het vandaag ook moeten hebben.
1: Oh ja.
0: En nu toch wel de koning van de top 1000 van de afgelopen week. Je kan hem nalezen op npoblend.nl. De hele lijst, de hele top 1000, die we dus van zaterdag tot met vrijdag hadden op deze mooie zender. En daarin stond deze man 17 keer in. Net zoals zijn zus trouwens, Janet Jackson, ook 17 keer te vinden. Michael Jackson, Baby Be Mine, op NPO Blend.

0: Liam Thomas met My Muse, die te vinden is op zijn laatste EP Folks. Je luistert naar de Morning Show. 7:58 inmiddels weer. Veronica, hoe is het met het weer?
1: De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien. Later vanuit het westen komen er vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het zal zo'n 10 tot 13 graden worden.
0: En hoe vind je het om dit goede nieuws te brengen? Toch? Je wilt het weer leuk brengen?
1: Ja, ik zou graag wel positiever nieuws willen brengen. Maar goed, het wordt beter.
0: Welkom bij de lente van 2026.

0: Samen met Janae, it's a party.
1: Wake up call.
0: Ja, het is weer tijd voor een wake-up call. De trofee van de Edu Perron-prijs staat sinds gisteren bij journalist Sheila Sitalsing in de kast. Sheila kreeg de prijs voor haar essay, waar ik me voor schaam over het verzwegen oorlogsverleden van mijn familie.
2: Ja, want haar opa aan moederskant, die was in de oorlog een hoge NSB'er. Tot het eind van de oorlog bleven hij en haar oma lid van de partij. Goedemorgen, Sheila.
3: Goedemorgen.
2: Nou, ten eerste van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
2: Voelt deze prijs ook als een extra herkenning?
3: Ja, enorm. Ja, ik ben er echt super blij mee.
0: Ja, schrijver Karin Amatmoukrim hield gisteren de Edu Perron lezing. Hoe heb je de avond en de uitreiking beleefd?
3: Het was geweldig. Het was een hele mooie lezing van Karin over hoe we moeten opletten voor hoe in deze tijden, dat er allemaal verschrikkelijke dingen gebeuren. En dat we als schrijvers daar heel alert op moeten zijn. En gewoon ook boos moeten zijn over deze tijd. Yeah. En daarna kreeg ik de prijs. Dus dat is helemaal tof.
2: Zit je nog op een roze wolkje?
3: Ja hoor, helemaal.
2: Goed zo. Waar ik nou benieuwd naar ben, hè, als we het toch over dit onderwerp, jouw onderwerp, dit onderwerp hebben. De erfenis van de Tweede Wereldoorlog. Hoe heb jij dit jaar 4 en 5 mei beleefd?
3: Toch wel eigenlijk al sinds ik aan het boek werk. Want ik werk al een paar jaar aan het boek natuurlijk. Het is vorig jaar uitgekomen. Toch wel extra alert. Ik zie, er zijn heel veel overeenkomsten tussen de jaren 30 van de vorige eeuw, zeg maar, die vooraf gingen aan de oorlog met de opkomst van het fascisme en haat tegen bepaalde groepen. En de tijd nu, haat die er wordt gezaaid tegen bepaalde groepen. En nu zijn het andere groepen, nu zijn het migranten of mensen die hier al heel lang wonen, maar een ander kleurtje hebben. En dat het heel erg op elkaar lijkt. Ja. Dus dat is toch ook wel echt dat ook een reden is om toch steeds aan die oorlog te moeten denken. Want sommige dingen lijken gewoon heel erg op 80, 90 jaar geleden.
2: Dat is toch bizar eigenlijk, hè?
3: Het is bizar. Het is alsof we er niks van leren.
2: Ja.
0: In 2017 kwam je achter je familieverhaal. Kan je ons meenemen naar dat moment? Het was kort na je moeders overlijden ook nog.
3: Ja, mijn moeder was heel erg ziek en die ging, die zou heel snel komen te overlijden. En die zei toen van ja, ik heb wat dingetjes in mijn computer opgeschreven over de familiegeschiedenis. Dus dat moet je maar lezen. Ja. Maar ze was heel ziek en we waren heel erg in de weer met mijn moeder. Dus ik heb dat toen, op dat moment toen ze dat zei, nog helemaal niet gelezen. Want we hadden wel andere dingen aan ons hoofd. Mijn moeder was gewoon heel ziek en stervende. En vlak na haar dood, toen dacht ik, oh ja, ik was het bureautje aan het opruimen. Ik dacht, oh ja, laat me dat nu eens gaan lezen. En toen ging ik dat lezen. En daarin stond alles wat ik al wist over haar familiegeschiedenis. En toen stond er in een paar zinnetjes dat haar vader, mijn opa dus, in de Tweede Wereldoorlog, of daarvoor al, lid was geworden van de NSB, de Nationale Socialistische Beweging, zich bij de fascisten had aangesloten, hele oorlog voor ze heeft gewerkt. En dat wist ik helemaal niet, dan had mijn moeder het nooit over gehad. Dus het was ook wel, gewoon van, hé, maar hoe kan dat dan? Want ze is later met een Surinaamse man getrouwd. Ik ben in Suriname geboren, we zijn in Suriname en op Curaçao opgegroeid. Dus ze had het er nooit over gehad. Dus we waren echt ook vooral een beetje verbaasd.
0: Een shock.
3: Gek. Ja. Hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou? Ja.
2: En was daar dan ook al een soort van schaamte? Denk je?
3: Wel dat ik dacht van, dit is dan kennelijk een groot geheim. Zo'n groot geheim. Als zij het hele leven niet aan ons heeft willen vertellen. Ook niet aan mijn vader trouwens, die wist ook van niks. Dan is het kennelijk een heel groot geheim. En moet ik dit dus bewaren? Is het kennelijk iets om je voor te schamen of om bang voor te zijn? En later dacht ik ook, oh my god, ik kan dit wel gaan vertellen op mijn werk. Ik had het gevoel dat het iets heel ergs was. En dat duurde even. En na een tijdje dacht ik, onzin, ik moet het gewoon gaan uitzoeken. Maar dat gaat op hele kleine stapjes. Dat je denkt, wacht even, what the heck. En mogen mensen dit wel weten eigenlijk?
0: Ja, wat een verhaal. Ja, we willen de essay natuurlijk lezen. Waar kan dat? Hoe kan dat? Hoe krijgen we die?
3: Het is in een boekvorm. Het is gewoon een boek. En dat kun je overal bestellen en kopen. En alle boekhandels, overal.
0: Dat gaan we gewoon doen. Sheila Sitalsing, dankjewel en gefeliciteerd.

0: met Andy Low. Ja, dat was de tijd van Yeah ook, dat die track uitkwam. Dat de hele zaal het meezong als je op het podium stond.
1: Fijn, hè?
0: Ja, super.
1: Het was een mooie zomer.
0: Het was een mooie zomer, ja. Het was inderdaad één zomer.
1: Ja.
0: Ik weet nog, ik stond toen in de tent van Kwaku.
1: Ja.
0: In de Brazil-tent daar. En toen kwam de organisator, die jij ook kent... die kwam op een gegeven moment naar ons toe van... ja, jullie moeten even wat rustiger aandoen. Want dit is niet de plek voor al die mensen om te staan. Ze moeten naar het hoofdpodium.
1: Omdat iedereen wilde daar natuurlijk gaan feesten.
0: Ja, het ging helemaal los op Burna Boy. En toen draaiden we inderdaad en Andy Low.
1: Heerlijk.
0: Ja, fantastische platen.
1: Ja, ik hou ervan.
0: Dus ook wel, als je kijkt naar de nieuwe muziek van Burna Boy...
1: ja.
0: Natuurlijk ook heel veel hits... maar ik weet niet of het deze twee tracks heeft overtroffen.
1: Nee, maar hij heeft ook wel extreem gepiekt inderdaad met die tracks.
0: Ja. En hij is nu natuurlijk veel groter, want nu doet hij stadions en toen deed hij zalen.
1: Ja, en ik denk ook wel dat er nog steeds nog wel wat grote hits aan zitten te komen. Ook omdat hij nu iedereen wil met hem samenwerken.
0: Ja.
1: Maar? Ik ben al wel een beetje Burna Boy moe.
0: Ja, en weet je wat wel zo is? Ik had het vroeger ook met Snoop Dogg en Pitbull.
1: Ja, ja.
0: Op een gegeven moment hebben ze een trucje dat werkt... en dan gaan ze constant datzelfde trucje doen.
1: Dat is het.
0: En denk je, nee, vernieuwing.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Iets even totaal anders. Over rustig aandoen gesproken. We willen het zo hebben over relatie-irritaties.
1: Hey.
0: En misschien moet dit gewoon een item worden, relatie-irritaties. Want het klinkt gewoon relatie-irritaties.
1: Heerlijk.
0: In de morningshow, toch?
1: Mogen we even spuwen? Mogen we ons gal spuwen bij
0: ik
1: jou?
0: Dacht, voordat we... Ja, dus met we bedoelen we iedereen, toch?
1: Ja.
0: Ja, nee, ik wou juist zeggen, van, ik denk dat dit ook wel iets voor, is voor luisteraars, toch?
1: Ja.
0: Ik zit niet in een relatie, dus noem even een voorbeeldje, Veronica.
1: Nou, goed. Ik weet dat mijn vriend het bloedirritant vindt... dat ik de was altijd al sorteer op de grond...
0: Oh.
1: Voordat het in de wasmachine belandt.
0: Op kleur?
1: Ja, ik heb stapeltjes. Witte was, bonte was, sportwas.
0: Vindt hij super irritant?
1: Vindt hij bloedirritant.
0: Oh ja.
1: Wat ik irritant vind... Ja, ik kan wel even doorgaan, hoor. Wat ik irritant vind, is dat hij zijn schoenen... sneakers overal neerlegt, behalve in de kast.
0: Ah.
1: Ik vind ze overal. Maar als ik er vervolgens aan zit, dan heb ik een probleem.
0: Oh ja, je mag niet aan de sneakers komen.
1: Goed, relatie-irritaties. Wat zijn jouw irritaties?
0: Je zit aan mijn Nike's. Denk ik dan opeens. Ja, wat zijn jouw relatie-irritaties? Laat het even weten via onze app. De NPO Luister-app kan je klikken op Blend. En dan op berichtjes. En ja, je hebt vast ook een relatie-irritatie die je graag zo sneaky met ons wil delen.
1: Kom maar door.
0: Hij of zij luistert toch niet mee. Oh.

0: Wegens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
1: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
2: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik maak me alleen maar boos.
0: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. De opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
3: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
0: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: BNN Vara en Omroep Zwart. Cuba en Veronica.
5: Ja, goedemorgen. Extint neemt je zo meteen mee naar de kapper. En dit zijn Chris Brown en Jules Santana met Run It op NPO Blend.

0: Naomi Sharon met Miss That op NPO Blend. Ta-da-da-da-da-da. Wat gebeurt er, Veronica?
1: Het is zo heerlijk, die vogeltjes.
2: The Morning Show.
0: Veronica is terug van weg geweest en we zijn er weer.
1: We zijn er weer.
0: We're back, ladies and gentlemen. Veronica, keek jij veel naar The Fresh Prince of Bel-Air?
1: Oh ja. Oh, dit is mijn, ja, dat is mijn jeugd.
0: Ja?
1: Ik was enorm verliefd op Will Smith.
0: In die tijd.
1: Ja, nu niet. Ja, ja, en jij?
0: Het lijkt erop dat Jada hem niet meer wil. Want ze wist niet of ze nog met hem samen wil wonen.
1: Nee, maar de Will Smith in Fresh Prince was wel echt heel leuk.
0: Ja, nee, ik kopieerde ook gewoon zijn kleren. En
1: ja, hè?
0: Tuurlijk.
1: Hij was fresh.
0: En dat van 1990 tot 1996.
1: Ja, en in die tijd, ik had sowieso het gevoel dat iedereen in die show er waanzinnig fresh uitzag. En knap. En Hillary was ik ook helemaal fan van.
0: Het is die acteur die Carlton speelde.
1: Ja.
0: Die,

0: zegt dus dat hij daardoor helemaal vast zit aan dat Carlton typetje en het dansje natuurlijk.
1: Oh, wat sneu.
0: Ja, dus dat hij eigenlijk geen ander werk kan doen dan Carlton spelen in de rest van zijn leven. Oh, Alfonso heet hij, geloof ik.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Oh, wat erg.
0: Ja, maar we moeten het ook even hebben over een andere acteur of actrice is het eigenlijk die in de serie zat. Die speelde Ashley Banks.
1: Tatjana Ali. Komt wel eens voorbij op de playlist, ook hier.
0: Ja, zeker.
1: Heeft natuurlijk ook een muzikale carrière gehad.
0: Dan zo weer draaien.
1: Wij kenden haar inderdaad allemaal als Ashley Banks. Wist je trouwens dat zij op haar zesde begon bij Sesame Street, Sesamstraat.
0: Oh, echt? Zat ze in Sesamstraat voordat ze naar de Fresh Prince ging?
1: Ja.
0: Oh, wauw, dat wist ik helemaal niet. Nee, dat is... Oké.
1: Ja, en op haar negende ging ze richting de Fresh Prince of Bel-Air. Daar werd ze dus Ashley Banks.
0: Dat is echt zo'n kindsterretje dan.
1: Nou, dat.
0: Ja.
1: En wij hebben best wel vaak horen van die verhalen, hè, van die kindsterren. Zeker uit de jaren 90. Dat ze dan terugkijken en denken, ja, ik was eigenlijk heel ongelukkig. Ik werd helemaal niet goed voor me gezorgd. Het was
0: verknipt.
1: Een en al drama.
0: Daarna
1: ze zijn
0: naar
1: de crack gegaan. Precies.
0: Ja. Ja, dat hoor je wel echt vaak, inderdaad.
1: Dat. Maar bij haar, zij kijkt eigenlijk terug op een hele mooie periode. Zo heeft ze gisteren bij Entertainment Tonight een interview gedaan waarin ze terugblikt op haar carrière. En als zij iets tegen haar jongere zelf zou kunnen zeggen, dan zou dat dit zijn.
2: I would tell her, you're doing great. I would tell her that she's perfect just the way she is. And I was safe. All those people there, and the reason I'm getting a little beklemd, is... I really was safe. And that's why I could enjoy it all.
0: Mooi om te horen, hè?
1: Dat is prachtig.
0: Dan toch gewoon een kind goed hebben behandeld eindelijk eens een keer in een tv-serie of in de film. Gewoon goede begeleiding. En ze is wel vroeg begonnen. Ik wist niet dat ze in Sesamstraat zat. Tatjana Ali hoor je nu ook op NPO Blend. Dit is de Morning Show met zometeen Extins met Kalof Kammen. En nu dus de superster, de kindster Tatjana Ali met Boy, You Knock Me Out.

0: of kammen van Extins. Ik zei al, hij neemt ons mee naar de kapper. Ik ben ook weer kaal vandaag trouwens. Ik ben gisteren naar de kapper geweest.
1: Hé, het ziet er goed uit.
0: Ja, vind je het mooi?
1: Ja, het wordt gewaardeerd.
0: Ah, dankjewel. Ja, ik heb natuurlijk altijd een pet op. Soms denken mensen dat ik gewoon kaal ben. Toch, dat denk je vaak bij mensen met een petje. Die verhult iets.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Maar ik heb nog haar.
1: Je hebt het nog, daarom.
0: It's there.
1: Show it, baby. Show it.
0: Hé, hey, we hadden het over relatie-irritaties.
1: Oh,
0: want Veronica kan daarover meepraten. Hoe lang zijn jullie samen eigenlijk al?
1: We zijn nu 6 jaar samen.
0: 6 jaar.
1: En die irritaties zijn hartstikke real. Je leeft met elkaar. Een natte handdoek in de wasmand word ik al helemaal kriegel van.
0: Ja.
1: Maar ik ben blij dat ik niet de enige ben. We krijgen zoveel leuke reacties.
0: Hele leuke reacties. Bijvoorbeeld deze van Kim.
1: Ja.
2: Ik denk dat iedere vrouw dit wel herkent. Scheerhaartjes in de gootsteen achterlaten.
1: Oh.
2: Terwijl je net de badkamer hebt schoongemaakt. Alle pakken melk opendraaien. Pakken kipfilet openmaken. Alles tegelijk. Maar het allerergste is dat hij met zijn werkschoenen de trap afdendert om 6 uur 's ochtends. Nou, dat was mijn lijstje. Doei.
0: Mooi lijstje, Kim. En dank je wel. Ja, herkenbaar?
1: Oh ja, en ik moet hier dan toch een beetje om lachen. Want ik bedoel, ja, volgens mij hebben we het allemaal. Hebben mannen dit ook?
0: Irritaties?
1: Ja.
0: Nee, nooit.
1: Nee, hè?
0: Vrouwen zijn perfect. Ja, natuurlijk hebben we ook wel eens irritaties. Ja, ik heb een lange relatie gehad van 5 jaar, ook samen gewoond.
1: Wat vond jij het irritantste?
0: Inderdaad dat al mijn kleren verdwenen.
1: En kleren?
0: Dat, ja, dus ik heb gewoon best veel kleren. Maar dan vond zij dat die in de was moesten. En soms had ik een shirt een halve dag aangehad. Zo'n duur shirt. En dan dacht ik, oké, niet te lang aan hebben. Want die doe ik dan aan tijdens het hosten. Ik moet dan optreden in het weekend. Doe ik hem dan aan. En dan kreeg ik hem op een gegeven moment, vond ik hem terug. En dan was hij gewassen. En dan was hij faal. En dan waren die letters gebroken. Weet je wel, dat je gewoon denkt, een t-shirt kan 60 tot 80 euro kosten tegenwoordig. Als je een leuk merkje vindt. En ja, dat was opeens gewoon.
1: Maar ze kon gewoon niet wassen.
0: Nee, we hadden natuurlijk ook niet zo'n goede wasmachine, want zo rijk waren we niet. Het was wel een Miele, maar een hele oude. Het was gewoon. Inderdaad, ik heb ook wel eens meegemaakt dat ze te warm had gewassen en dat het iets kleiner was geworden.
1: Ja, nou, ik zal je in ieder geval 1 ding vertellen. Het is nu toch je ex. Dit deed ze niet per ongeluk.
0: Je bedoelt dat ze het shirt gewoon niet mooi vond of zo?
1: Juist.
0: Ja. Ja, ik heb ook wel eens gehad dat ze inderdaad een beetje zat te drammen voor kerstmis. Van nee, je moet dit aan. Hoezo moet ik? Ik mag toch zelf wel kiezen wat ik aandoe? Ja.
1: Oeps.
0: Ik zie ook een berichtje van Saï trouwens. Die zegt, mijn vrouw is 1,50 en alles op hoge planken, daar kan ze niet bij. Dus ik moet het dan daar zetten. Ze laat het gewoon overal staan. Zo van, ik kom er niet bij, doe jij het maar.
1: Oh, I love it.
0: En Pancho die zegt, ik ben al 22 jaar met de moeder van mijn kinderen. Irritaties vraag je, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Ja, dus
1: maar
0: ik denk,
1: toch,
0: iedereen maakt
1: het
0: mee.
1: Wel vol, 22 jaar, geweldig.
0: Ja, ik ken eigenlijk niemand van onze leeftijd die al 22 jaar met iemand samen is. Wel bijzonder.
1: Heerlijk. Nou, kom maar door hoor met je relatie-irritaties. Gooi het er maar uit. Kan allemaal meepraten via de NPO Luister-app.
0: Dankjewel voor je berichtjes. Rihanna nu met Rude Boy op NPO Blend.

0: Ja, ik zat daarop te wachten. Het NPO Blend Weer. Voor het weerbericht. Het weer opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden vandaag. Overdag trekken er buien over het land met soms ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Lekker. Het wordt tussen de 10 en 13 graden. Het is trouwens een mooi bericht. Het wordt 3 tot 10 graden, maar later op de dag. Ja, oké. Ik ben ook weer op de hoogte. 10 tot 13 graden later op de dag. Volgende week is het weer lente. De weerapps voorspellen dan 25 tot 28 graden. Lekker, toch nog lente in Nederland. Hey, we hadden het net over de relatie-irritaties.
1: Ja.
0: Veel reacties daarop ook, dankjewel daarvoor. En we hebben een koppel gevonden dat daar super open over is.
1: Ja, inderdaad. We gaan straks bellen met Galil. En die ken je misschien wel van het Instagram-account Mer en Galil. Hij is een docent. En je hoort zijn vrouw, je ziet zijn vrouw nooit, maar je hoort haar wel altijd. En zij zijn enorm eerlijk over, nou goed, alle irritaties tot aan de proteïnepoeder aan toe.
2: Galil, soms krijg je een hartaanval door die fucking poeder. 250 milligram cafeïne per zoveel
3: minuut. Per scoop.
2: Ja, mij niet bellen. Sorry, ik heb het weggepleurd. Letterlijk, op de kop. Want ik ken jou, jij vist het gewoon uit het prullenbak. Nee hoor, dat kan ik niet. Poeder ligt all over the place. Ja, sorry. I care for your health.
3: Je bent een heks. Waarom doe je dit?
2: Waarom doe je dit?
3: Ja, maar waarom?
2: Aan het zingen. Baby, you drink feelings.
0: Waarom doe je dit? Ik snap zijn irritatie wel.
1: Oh, fantastisch.
0: En dat ze het ook zo weggooit dat hij niet weer bij elkaar kan rapen. Heeft die man gewoon geld voor uitgegeven? Het is gewoon zodat hij wat groter wordt tijdens het trainen.
1: Oh, ik heb goed nieuws. Ze hebben nu ook een podcast. Dat heet Marokkaas. En daar gaan we hem straks over spreken.
0: Ben heel benieuwd.

0: awesome flower power, female power, Lady Marmalade op NPO Blend.
1: Wake up call.
2: Ja, een van de favoriete koppels op Instagram is toch wel Mer en Khalil. Als je ze nou niet kent, zij zijn ouders van 2 kinderen. Mer is stewardess, is nooit in beeld, horen we wel altijd. En Khalil is ROC-docent en die legt de dagelijkse momenten met zijn vrouw hilarisch vast.
0: De twee zijn zo populair dat ze nu ook een wekelijkse podcast hebben, Marokkaas. Eerlijke gesprekken, soms ongemakkelijk, met de gebruikelijke dosis humor. Uiteraard de heerlijke one-liners van Mer ook. Goedemorgen, Mer en Khalil.
3: Hi, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Als eerste kregen we een hele leuke voice note net. Want we zouden aanvankelijk met Khalil alleen praten. Die zei van, ja, Mer gaat niet meepraten. En toen kreeg een voice note van, wat lult hij nou? Ik wil wel meepraten.
3: Ja, wat lult hij nou? Ik denk, wat lult die gast allemaal, joh?
4: Ik dacht, we zijn hier met ons zoontje. Ik dacht, zij zei van, ja, doe het maar. Dan, die zoon van ons is te druk. En toen zei ze, laten we gewoon lekker spelen. We gaan gewoon samen dit doen. Ik zeg, ja, weet je het zeker? En toen zei ze dat.
0: Nou, veel leuker om jullie allebei aan de lijn te hebben.
4: Ja, tuurlijk.
0: Hadden jullie dit verwacht, dat online succes van nu?
3: Ja en nee. Ik denk de formule die we hebben, dat ik niet op beeld kom. Mensen zijn heel nieuwsgierig, ben ik achtergekomen. Ja. En dat werkt gewoon supergoed. Dus ik had het aan de andere kant ook alweer verwacht.
4: Het was spontaan.
3: Ja, het was spontaan.
4: Zeg maar. Ja, het was niet het idee van, oh, ze blijft echt specifiek uit beeld. Het was gewoon op die dag dat ze van, Galin, nee, ik heb geen zin in, ik praat wel gewoon. En dat sloeg zo goed aan. Dus ja, toen dachten we, ja, dan houden we het lekker zo. Ja.
2: Het is zo grappig, want juist misschien doordat we Mer wel horen, maar niet zien, luisteren we veel beter naar wat ze zegt.
0: Oh ja.
2: Begrijp je wat ik bedoel?
3: Ik denk dat ook. Ja, ik denk het ook. Maar daarom is de focus op wat ik zeg af en toe ook heel erg. Mensen vinden me af en toe echt een secreet, weet je wel. Ja, nou, dat ben ik ook wel een beetje. Maar snap je, dus het wordt ook wel uit zijn verband getrokken af en toe. Want ik af en toe, ja, ik ben alleen maar te horen natuurlijk. Als het alleen maar een zeik is, ja.
4: Klopt.
2: Ja, hey, en maar in de podcast zeg je ook dat er op een gegeven moment misschien wel een moment aan zit te komen waarin we je wel op beeld gaan zien.
0: Oeh.
3: Ja, kijk, ja. Kijk, ik wil het wel, maar ik twijfel heel vaak. Want ik vind het ook heerlijk om lekker over straat te kunnen. Ja. En niemand weet dat ik Mar ben.
2: Ja.
3: Niet dat wij celebrities zijn van hè, de bovenste plank, maar je begrijpt wat ik bedoel.
2: Tuurlijk.
3: Ik vind het lekker, maar aan de andere kant zou ik het ook wel leuk vinden om op beeld te komen. Gewoon de dingen doen die Khalil ook doet. Ja. Gewoon lekker mee te gaan in die hele social media wereld. Lijkt me ook wel leuk.
2: Ja, ik ben voor. Ik
0: ben een influencer.
3: Oh. Ja. Oh, leuk. Lekker te horen.
0: Gooi je privéleven
3: nou,
0: weg.
3: Wie weet.
0: Hey, die eerste aflevering die gaat over tegenpolen. Want jullie zeggen dat jullie uit verschillende werelden komen. Uit welke werelden dan?
4: Nou, kijk. Ik kom uit Amstelveen, Amsterdamse leven. En Mar komt uit de polder, zeg maar Zeewolde, daar zo. En
0: Flevoland.
4: Qua opvoeding. Ja, Flevoland, ja, klopt. En die twee werelden zijn sowieso al anders, al zeg ik het zelf. En ook qua opvoeding en de families en zo. Dat zijn gewoon twee verschillende dingen. Mm. En op basis daarvan merk je heel veel het verschil tussen zowel haar kijk op de wereld en mijn kijk daarop. Dus dat zijn die tegenpolen die wij zijn.
2: Ja, mooi. Ik vind het ook wel lekker dat het af en toe mag schuren. Of dat je elkaar juist op een, weet ik veel, nieuw idee brengt of zo.
4: Nou, het schuurt wel genoeg, hè?
3: Ja, zeker.
2: Geef deze podcast en überhaupt ook de Insta-video's, geeft het op een bepaalde manier nog meer verdieping aan jullie relatie?
4: Nou, die video's is echt gewoon, wat zal het zijn, 10% van ons leven. Dat ik denk van, nou, Mariam is zeg maar het vuur. En ik ben die olie die het even erop gooit. En ja, ze gaat los en gewoon lachen om de video's.
2: Ja.
4: Alleen de podcast geeft naar mijn mening wel wat meer verdieping. Omdat we letterlijk, dat zeggen we ook in die podcast, dat is het moment dat we even weg zijn van de kids. En dat we even alles kunnen bespreken wat we willen bespreken. En of het nou grappig is of serieus, daar is dan het moment voor. En dan denk ik, hey, hoe leuk is het om dat te delen met mensen, omdat dat ook herkenbaar is.
2: Ja.
4: Want andere mensen zeggen, oh ja, daar zitten wij ook mee. En dan denk ik, ja, nou, dan hebben we 2 vliegen in 1 klap als het ware.
2: Ja, ja, zeker weten. Ik denk die herkenbaarheid gaat jullie heel ver brengen. Ik vraag me dan ook nog wel af, zijn er bepaalde onderwerpen taboe? Of durven jullie
0: alles op straat straks? Ja.
3: Ja, kijk, Khalil is daar wat voorzichtiger in. Kijk, wat mij betreft kan alles besproken worden. Maar we moeten natuurlijk ook rekening houden met dat onze familie dit ook luistert. Het geloof speelt natuurlijk ook een dingetje. Kijk, voor mij, alles kan besproken worden. Maar ja, Khalil is daar heel voorzichtig in. Hij durft af en toe dingen niet aan te stippen. Dan denkt hij, nee joh, maar dat gaat dan weer te ver. Mm-hmm. Zoals seks en relaties bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk best wel een onderwerp.
2: Ja.
4: Ja, kijk, ja, dat is wel een punt. Zo in de zin van, ja, ik wil zoveel mogelijk bespreken met Mar. Of samen willen we dat gewoon bespreken. Maar dat neemt niet weg dat ik van de twee de wat terughoudender ben. Wat voorzichtiger van, oké, maar denk wel na van als we dit bespreken. Dan ga je heel veel tegengas uit een bepaalde hoek krijgen. En dan denk ik, ja, wil je dat per se zo doen? Dan denk ik van, nou, nee. Dus daar moeten we wel over nadenken als we dingen willen bespreken.
0: Dank jullie wel, Mar en Khalil. De podcast Marokkaas is te beluisteren via je favoriete podcast-app.

0: Cool and the Gang met Get Down On It. En daarom is het bijna 9 uur geworden. Veronica, wat doen we na de headlines van 9 uur ook alweer?
1: Ja, we gaan het eindelijk even hebben over Kanye West.
0: Oh!
1: Ja, Nederlandse politiek houdt zich ermee bezig. Deze man komt 2 avonden naar Nederland. En de hele Tweede Kamer heeft zich uitgesproken en tegengestemd.
0: Probeer te blokkeren.
1: Ja, ik ga straks eventjes, ik heb een lijstje met alle partijen die hebben gestemd.
0: Ja, en we hebben je hulp een beetje nodig als je nu luistert. Want we gaan ook zo meteen naar de...
1: Powerpokoe!
0: Oh, wat doe je dat mooi, Swoel. We hebben je de hulp een beetje nodig. Want deze week gaan de tracks over vreemd gaan.
1: Oi.
0: We hadden Brandy en Monica met The Boy Is Mine. Want die boy had er natuurlijk 2 tegelijk. Mm-hmm. En gisteren draaiden we Aaliyah. Mm-hmm. Met welke track ook alweer? Wat zeg je, CM?
2: If Your Girl Only Knew.
0: If Your Girl Only Knew. Als zij eens zou weten. Oh my god.
1: Jeetje.
0: Dus welke track over vreemd gaan wil je horen? Laat het ons weten via de NPO Luister app.
1: Uh-huh.
0: Je kan daar klikken op blend en klikken op berichtje. Zo bereik je ons. Er is vast wel eentje die je te binnen schiet. Ik denk nu aan I Should Have Cheated.
1: Oh jeetje.
0: Cheater's Prayer.
1: Ja, heftig.
0: Ja. Maar het kan ook indirect zijn natuurlijk. Me and Mr. Jones. Nou ja, het zijn heel veel platen over vreemd gaan. Dus we horen graag van je welke je wil horen.
1: We en dan promoten niks. We promoten niks.
0: Nee, we noemen gewoon even wat hintjes. Je hoort het na het nieuws van 9 uur.
3: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 9 uur.
4: Door Almegens met het NOS Journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
5: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media. Ze hebben ook toegang tot de NOS. En we horen ook echt van hen dat dit heel veel effect heeft.
4: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
6: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. Dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
4: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaak kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN VARA en Omroep Zwart. Cuba en Veronica.
0: 10 tot 13 graden, daarmee moeten we het doen vandaag. Laat dan de zon maar uit je speakers komen met Miami van Will Smith.

0: Goedemorgen, het is 9 over 9 op je woensdagochtend. Dit is de morning show van woensdag 13 mei. Leuk dat je luistert. Veronica en Cuba hier in de studio. En dit is een mooi moment eigenlijk in de show.
1: Ja, dit is toch wel een van onze favoriete momentjes, hè?
0: Gewoon even uitwisselen met elkaar welke tracks we leuk vinden.
1: We gaan het gewoon doen. Het is tijd.
0: Power pokoe. Inderdaad, tijd voor de power pokoe. Alsof we op de kermis zijn, maar er moet wat energie in. Want grote kans dat je al op je werk bent aangekomen of bijna op je werk bent. En dan kan je die energie wel gebruiken.
1: Ja.
0: Deze week hebben we een nieuw thema.
1: We're talking about cheating, girl.
0: Cheating, vreemdgaan.
1: Ja, is een dankbaar onderwerp in muziek. Dat dan weer wel. Ik bedoel,
0: want er zijn heel veel platen over gemaakt.
1: Ja, en er wordt ook gewoon heel veel vreemd gegaan in het leven.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oh, ik ken helemaal niemand die vreemd
1: gaat. Nee, hè?
0: Is dat zo?
1: Nooit ontmoet, nooit gezien, nooit gehoord. Nee. Inderdaad, het vreemdgaan is een heel heerlijk onderwerp. Vooral in R&B en hiphop. En de ene keer gaat het over ik ben het slachtoffer.
0: Wat een pijn.
1: Ik heb heel veel verdriet.
0: Ja.
1: En de andere keer is het eigenlijk van ik kom ermee weg. Girl, ik kan niet anders.
0: Lekker sneaky samen.
1: Ja, heerlijk. Ja, ja. Nou goed, we krijgen dus ook echt fantastische reacties.
0: Ja, wat komt er binnen?
1: Nou, we hebben Bianca die reageert. Die zegt, friend of mine.
0: Oh ja,
1: is
0: ook een goeie. Was ik niet opgekomen.
1: Nee, ik ook niet. Wat dacht je van Iden? Die zegt, be careful van R. Kelly.
0: Oh, is R. Kelly weer oké om te draaien?
1: Dan gaan we gewoon kunnen draaien.
0: Oh.
1: Wat dacht je van

0: Escape, My Little Secret, zegt Suzanne.
1: Dat is ook een goeie. Ja.
0: Ook lekker. Ja, en jij zong het net al even. En Alex die ging daar ook wel lekker op. Die zegt, die heb ik lang niet gehoord. Me and Mrs. Jones.
1: Mrs. Jones.
0: Is dat niet misschien wel een van de allergrootste... Ja,
1: ja, en weet je dat ik hem voor het eerst hoorde door Coolio? Die had toen een cover gemaakt. Stond op hetzelfde album als Gangsta's Paradise.
0: Is dat de versie die ik wil horen?
1: Weet het niet. Maar dat is, toen hoorde ik dat refrein voor het eerst. En pas later kwam ik achter, oh, dat is een hele oude plaat.
0: En wat een goede track ook.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Maar goed, weet je, het is, soms is het heel moeilijk om een track eruit te kiezen van alle inzendingen. Soms gaat het wat makkelijker. Ja, deze, er zijn meerdere mensen meegekomen. We kunnen deze niet negeren. Zeker omdat wij NPO Blend zijn. Shout-out naar Poetra Raj en Said, want jullie zeggen allebei hetzelfde. Jullie willen horen. TLC met Creep.

0: stalker, toch? Van, ik kan hem niet met rust laten, moet toch achter hem aan. Dat je denkt van, nee, laat me gewoon eventjes.
1: Ja, maar als je dan toch gestalkt moet worden, dan maar door Sierra, toch?
0: Dat is wel waar, ja. Sierra mag me any day stalken. Hey, we gaan even naar wat er vandaag allemaal gebeurt. Laten we beginnen met die mooie verjaardag die we vanochtend al noemden.
1: Oh, Stevie Wonder is jarig.
0: Ja.
1: Dus hij kan Happy Birthday voor zichzelf zingen.
0: Oh ja, Happy Birthday to you. Ja, hij is 76 geworden, ja, Stevie Wonder.
1: Mooie leeftijd.
0: Ik zag ook dat basketballer Dennis Rodman 65 is geworden.
1: Oh, kijk.
0: Zit ook in die categorie. En Pusha T is vandaag ook jarig. Die we onder andere kennen van clips en gewoon als solo-artiest natuurlijk ook. 49 is die man al.
1: Mooi. Oh.
0: Ja.
1: Zou je niet zeggen.
0: Nee, dat bedoel ik.
1: Nee, had ik hem niet gegeven.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Ik heb in hart te zeggen, damn.
1: Ja, damn.
0: Ja. Wat is er verder te doen vandaag?
1: Nou, vanaf vandaag begint de 18e editie van de Rollende Keukens.
0: Dat
1: is
0: leuk.
1: In het Westerpark. En dat is een mega groot gratis food festival.
0: Ja.
1: En dat duurt tot en met zondag. En nou ja, goed, ik ben hartstikke zwanger. En ik wil eigenlijk het liefst alleen maar over eten praten.
0: Je gaat zo die kant op.
1: Ik ga straks die kant op.
0: Ik had gisteren dus, ik had zin in een burrito.
1: Ja?
0: Gewoon een Mexicaanse burrito. Ja. Ik zal niet zeggen waar vandaan. Maar het was een half uur rijden. Maar ik ben gewoon gegaan. Want dat is gewoon, je hebt dan daar zin in. En ook van die speciale shop. En ja.
1: Oh, jij bent niet eens zwanger.
0: En ik ben niet eens zwanger, nee. Ik denk wel dat ik de volgende moet zijn, hè? Want eerst Jasmine, daarna jij.
1: Ja, kijk, ik hou niet van mensen onder druk zetten. Maar, ja.
0: Of onze collega CM, die altijd in de studio zit.
1: Producer CM, maar ze zit zo vies te kijken. Elke keer als ik haar iets vertel over mijn zwangerschap of over kinderen, dan zegt ze, meer een reden om niet zwanger te worden.
0: Oh, echt? Voel je dat?
2: Ik wil echt geen kinderen.
0: Nee?
2: Nee, man.
0: Oh, wauw.
2: Niets voor mij.
0: Oh ja, wat apart, hè. En ik wil dus gewoon een vader worden. Ja, oké.
1: Okay.
0: Ja, meningen verschillen. En goed dat je weet wat je wil.
1: Nou, ik vind het heel leuk, want ik vertel ze je natuurlijk de meest gruwelijke verhalen over de zwangerschap en de meest verschrikkelijke dingen. Zij kijkt mij alleen maar aan en denkt, ja, je bevestigt nu precies datgene wat ik altijd al
2: snap
1: dacht.
2: Je. Nou, voor mij
0: oh,
2: niet
0: maar
2: hoor,
0: ik heb gisteren weer jouw kindje gezien.
1: Schatje.
0: Ja, daar wil je toch gewoon ouder van zijn.
1: Dat is wel, ja, dat is wel toetje.
0: Dat
1: en dan
0: zo leuk te springen ook.
1: Dan moet ik ook lachen, want dan zegt ze, ja, neem er mee naar de studio.
2: Ja, maar ja, kijk, maar dan is het zeg maar voor 3 uur en dan kan ik er weer teruggeven. En dan is het prima. Dan is het fijn.
1: Fair enough. Jongens, we gaan even terug naar de agenda.
0: Ja, dan gaan we verder afmaken.
1: Ja.
0: Alright.
1: Wat hebben we nog meer?
0: Nou, in 1950 was de eerste Formule 1 show. De eerste Grand Prix ooit.
1: Was destijds
0: in Silverstone. En overreden op Silverstone trouwens. Giuseppe Farina won de race.
1: Sick.
0: Ja, die kennen we natuurlijk niet meer, want het was 1950.
1: Ja.
0: Maar dit keer is het voor het laatst in Nederland, hè, dit jaar.
1: Oh,
0: de Formule 1. Dus
1: dat is
0: gewoon leuk om even te noemen. Als je Max Verstappen nog een keer live wil zien racen, dan kan dat dit jaar nog in Zandvoort. En daarna is het weg van hier.
1: Hey, en wat
0: moet je naar Monaco of zo.
1: Wat je dit jaar ook nog kan doen, dat is naar de show, theatershow van Jurgen Rijman.
0: Ja.
1: Vanavond staat hij met zijn Biggie Jari show in Theater de Richel in Amsterdam.
0: Ja, die moeten we wel checken. Tante S is er ook weer bij.
1: Ja.
0: Ja, ben je al geweest?
1: Nee, het staat op mijn lijstje.
0: Oké, ik zet hem ook even op mijn lijstje. Jurgen Rijman, binnenkort met zijn Biggie Jari show checken. Hij is volgens mij deze maand ook in Amsterdam.
1: Klopt, vanavond, maar ook later nog inderdaad.
0: Nice.
1: 29ste uit mijn hoofd.
0: Dit is de Morning Show met nu Jay-Z en Jermaine Dupri. Die zeggen dat geld niet belangrijk is op Money Ain't a Thing. Mm.

0: Oasis met Stuck in My Head. Te bedenken dat zij, pakweg 4 jaar geleden was het, zat ze in de background, was een background vocalist in de band van CeeLo Green.
1: Wauw.
0: Ja.
2: Het NPO Blend weer.
1: Ja, dat is toch mooi, hè? Nu is het gewoon vast op de playlist hier bij Blend.
0: Ja.
1: Het weer. We krijgen eerst nog een beetje zon, maar later vanuit het westen komen er vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Sorry. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt zo'n 10 tot 13 graden.
0: Goed om te weten.
3: Caribbean Classic.
0: De zon komt in ieder geval wel uit je speakers voor de Caribbean Classic van vandaag. Deze man komt van Jamaica en het is een allergrootste hit. Ja, we zaten net al te kletsen over tracks die gaan over vreemdgaan.
1: Uh-oh.
0: Dit is wel de ultieme als het aankomt op de reggae-tunes, denk ik. Toch?
1: Oh, ik weet het wel zeker.
0: Zeker als die man zegt van God, laat me alsjeblieft niet vreemd gaan. Maar als ik vreemd ga, zorg er dan voor dat ze er nooit achter komt.
1: Wat?
0: Zegt Christopher Martin op Cheater's Prayer.

0: draait ondertussen alles om.
1: Zoals altijd.
0: Joe met I Wanna Know. Dat rijmt ook zo lekker op elkaar. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. 11:50 momenteel. Wij kwamen nieuws tegen over een concert waar Veronica al kaarten voor heeft.
1: Ja.
0: Ik greep er net naast. Ik kreeg wel e-mailtjes van zijn partner dat ze te koop zijn. Maar ik zie alleen nog kaarten van €300. We hebben het natuurlijk over Kanye West, a.k.a. Ye.
1: Ja, 6 juni en 8 juni hè, in de Gelredome in Arnhem zou hij moeten komen te staan. Mocht je onder een steen hebben geleefd. Er is enorm veel commotie in Europa over Kanye West.
0: Mag hij wel komen? Mag want hij komen? Heeft natuurlijk gekke dingen gezegd over de Tweede Wereldoorlog, over Hitler, over de Joodse mensen.
1: Juist. Die kritiek is hartstikke terecht natuurlijk. Tegelijkertijd valt er ook wat te zeggen voor de enorme populariteit van zijn concerten.
0: Ja.
1: Want je zei het al, het was ook moeilijk om een kaartje te komen.
0: Ja.
1: Waren gewoon wachtrijen van 300.000
0: mensen
1: man.
0: Mensen zijn boos, maar mensen willen er ook naartoe.
1: Ja, nou kun je je afvragen wie zijn er nou precies boos. Ik heb eventjes...
0: Research gedaan.
1: Check je stem heet dat op Instagram.
0: Hoe?
1: Check je stem.
0: Check je stem.
1: En dat is een account en zij houden bij waar de politieke partijen op stemmen. Welke moties worden aangenomen, welke niet.
0: Dus je weet nu welke politieke partijen nee en ja zeggen tegen concert van Kanye.
1: Precies. En nou, heel veel politieke partijen die willen dat hij niet wordt toegelaten in Nederland.
0: Oh.
1: Maar degene die tegen zijn, die ga ik even opnoemen, want anders wordt het een hele lange lijst. Tegen is, hou je vast, deze zie je niet aankomen, de FVD. Die zegt, Kanye moet gewoon kunnen komen.
0: Oh, die zegt dat hij wel mag komen.
1: Sorry. De motie is dus Kanye West niet toelaten in Nederland.
0: Ja.
1: Dus dan heb je een voor en tegen.
0: Ja.
1: En degene die dus tegen zijn, die willen hem dus wel toelaten. Nou, FVD.
0: Maar die waaien met de wind mee. Dus die hebben waarschijnlijk gewoon gecheckt wat vinden mensen algemeen.
1: Wat vinden onze
0: stemmers. En daar zijn
1: stemmers.
0: Wij het mee eens, ja.
1: Precies. De SP ook.
0: Ja.
1: Mark, deze kende ik niet. En Dakriet.
0: Denk als partij. Ja,
1: als partij.
0: Die snap ik dan wel.
1: Nou goed, en alle andere partijen, dus D66, de BBB, uiteraard ook de Ja 21, de ChristenUnie, Volt. Nou goed, we kunnen nog even doorgaan.
0: Die zeggen allemaal, we sluiten de grens voor Kanye.
1: Allemaal dat Kanye niet toegelaten zou moeten worden in Nederland.
0: Ja. Het is een moeilijk ding, want ik schrok ook van... verkocht toen een t-shirt met een hakenkruis erop op zijn website. Daar was ik ook even van in de war.
1: Natuurlijk helemaal gestoord.
0: En hij heeft een nummer gemaakt dat Hitler heet. Weet je, dus het was echt wel dat je denkt van... hij is gewoon echt doorgedraaid. En dat zegt hij zelf ook, hè. Hij is bipolar en hij zat even in zo'n fase waarin hij...
1: een manische episode, noemen ze dat dan inderdaad. Want als je het dan inderdaad hierover hebt... kan je dus niet negeren dat zijn geestelijke toestand...
0: Niet altijd oké is.
1: Niet altijd helemaal lekker gaat.
0: Nee.
1: Inderdaad.
0: Maar heeft de excuses daarvoor aangeboden?
1: Ja, hij heeft een brief ingezonden. Hij wil ook niet dat er commotie ontstaat. Zo heeft hij bijvoorbeeld zelf ervoor gekozen... om zijn concert in Frankrijk niet door te laten gaan.
0: Ja.
1: Omdat hij zoiets heeft van, luister, ik wil ook zelf ook dat het een positieve ervaring is. Als het echt negatief wordt ontvangen, dan kom ik niet.
0: Ja.
1: Dus zo staat hij erin. Maar voor nu, zoals het nu naar uitziet, want het is echt in Nederland... moet je hele goede redenen hebben om iemand ons land niet toe te laten.
0: Ja.
1: En in principe is er geen sprake van een dreigende verstoring... van de openbare orde of de veiligheid. En zou hij gewoon Nederland in moeten kunnen
0: komen? Dus al die partijen in de Tweede Kamer kunnen dit vinden, maar je denkt dat ze gewoon niks kunnen doen om dit te blokkeren.
1: Ja, en je mag ook hopen dat al deze partijen zich nu op dit moment druk gaan maken om nog belangrijkere dingen dan...
0: Die zijn er wel.
1: Twee concerten
0: van
1: Kanye.
0: Ja, die kunnen we zo bedenken, ja.
1: Toch?
0: Zeker.
1: Dat dacht ik.
0: En voor de fans, als je naar de videobeelden kijkt van het concert van Kanye, dan staat hij op een soort van halve wereld.
1: Het ziet er heel mooi uit.
0: Ziet er fantastisch uit. En ook gastbijdragers van andere artiesten. Elke keer weer een verrassing.
1: Ja.
0: Ja, ik heb er ook wel zin in. Nu op de radio, Tupac met I Get Around. En daarna ontmoeten we het nichtje van Veronica, geloof ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Leuk.
2: Oh, yeah.

0: mobiele telefoon. Dus die heeft dan zo'n stationnetje, zeg maar. De mobiele telefoon van de telefoons die thuis staan. Snap je hem nog? I Get Around van Tupac op NPO Blend. En daarom is het 10 voor 10 geworden. Tijd om Jamie er even bij te halen van Jamie's Jams.
1: Goedemorgen.
0: Good morning.
1: Goedemorgen.
0: Je bent je koffie altijd goed aan het roeren in de ochtend.
1: Zeker. Want zo'n,
0: zo'n stokje?
1: Zo'n stokje van papier, dat duurt even voordat het zijn werk doet.
0: En doe je aan zoetjes of is dit gewoon echte witte suiker?
1: Een klein beetje suiker erin.
0: Oh ja, klein beetje. Want je moet wel hard roeren, dus het ziet eruit als een kilo.
1: Ja, maar kijk, als je zeg maar, aan de onderkant prikt, dan voel je nog dat die suiker op de onderste laag ligt. Dat is niet de bedoeling.
0: Hoe gaat het met de zoektocht naar een van de snelste rappers ter wereld? Zijn grote hits?
1: Wel aardig. Ja hoor, we hebben de twee grootste nu op de lijst staan. Slow Jams en Overnight Celebrity.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk dat het nu ook wel ingewikkeld gaat worden. Want dat zijn eigenlijk een beetje de twee tracks die de meeste mensen wel van Twista kennen.
0: Ja.
1: Maar we hebben er nog drie te vullen.
0: Nu dus gaan we de diepte in.
1: Nu moeten we de diepte in, ja.
0: Ja, heb je gasflessen meegenomen?
2: Gasflessen. Even aan het nadenken inderdaad, welke tongbreker ga je nog meer...
1: Ja, ga jij duiken met gasflessen?
0: En dat moet je helpen dan ook, ja.
2: Dat.
0: Ik dacht aan lachgas inderdaad, dat was het eerste wat me binnen schoot bij zo'n grote fles.
2: Ja,
0: maar
2: lekker
0: dat is weer een ander onderwerp.
1: Lekker space op de bodem van de oceaan, ja.
0: En voor de duidelijkheid, ik doe niet aan ballonnen.
1: Je weet er wel heel veel van.
2: Dat top of mind.
0: Ja, er was een liedje van Jay over gemaakt.
2: Dus
0: goed, Veronica.
1: Ballon.
0: Vertel, Veronica. Wat gaan we doen?
2: Ik heb iemand meegenomen.
0: Ja, wie is dat?
2: Dat is onze snuffelstagiair en toevallig ook nog eens mijn nichtje.
0: Oh wauw.
2: Madeira.
1: Wauw.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hou de mic maar iets dichter bij je. Ja, ja. Madda, zo noemen we haar, Madda.
0: Oh ja?
2: Madda die volgt op dit moment een mediaopleiding in Hilversum.
0: Wat cool.
2: Ja. Ja, en zij gaat het overnemen.
0: Oké, dus je wordt ook echt radio-dj?
3: Ja, dat geloof ik.
0: Fantastisch.
1: Kijk, heel duidelijk.
0: Nou, dan houden wij gewoon onze mond vanaf nu, toch?
2: Ja, nou, ik dacht, misschien is het wel lekker dan als zij dan gewoon de volgende track gaat aankondigen.
0: Oeh. Dat zou fantastisch zijn.
2: Ja? Oké, nou, take it away.
3: Zomerse soul, lekker retro. Dit is Solange en jij, je kent haar zusje ook wel. Maar dit is puur haar eigen ding. Uit 2008 klinkt nog steeds als een zonnige dag op het strand. Even helemaal niks, gewoon genieten.
2: Solange.

0: Sommige pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer dan nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS.
1: Hey, wees welkom op een muzikale reis naar de 90's zometeen. Jon dekt ook nieuwe muziek bij Blend, Jill Scott. En eerst krijg je Justin Timberlake. Rock Your Body is here.

platenlabel heeft destijds zo'n $100.000 uitgegeven om allerlei remixes van Shy Guy te maken. Omdat ze wilden dat hij op ieder radiostation gedraaid zou kunnen worden. Ja, dan moet je dus R&B-versies gaan maken, dance-versies, van alles. Zodat niemand eronder uit kan. En die aanpak heeft wel gewerkt hoor. Want het is nog steeds een van de meest succesvolle singles van een Jamaicaanse zangeres ooit. Hoorde ook bij de film Bad Boys natuurlijk. Heeft er ook wel iets aan bijgedragen, denk ik. Een lekker begin van Jamie's Jams. Het is 10:15. Van harte welkom, woensdagochtend in hoog tempo. Onderweg naar de lunch met de beste line-up van Moeder Aarde. Wizkid, Babyface en Mary J. Blige.

Arrested Development, Jamie's Jams, je luistert de NPO Blend. Ja, weet je waar ik de laatste tijd, dat viel me op ineens, ja, echt veel minder van hoor. Ja, dat was toch echt een ding vorig jaar. Dat zijn die jongeren, vooral die groepen die met messen op straat lopen. Dat was bijna iedere dag op het nieuws. Ook in Nederland, toch? Ik weet niet, is dat opgelost inmiddels of zijn we eraan gewend? Want het is toch bijna geen nieuws meer? Of zit ik in een soort hele rare bubbel? Nee, dat weet ik niet. Nou, je kan altijd even reageren via de NPO Luisterapp natuurlijk. Is trouwens een probleem dat we niet alleen in Nederland hebben, zo'n beetje overal in de wereld, Amerika en Engeland, wellicht als koplopers. Ja, en het was deze man die daar iets aan wilde doen. En hij ging zelfs zover dat hij zich bijna kandidaat stelde om burgemeester te worden van het Engelse plaatsje waar hij vandaan komt.

0: En T-Pain, jezelf een beetje warm dansen. Dat is wel nodig, zeg, deze dagen. Ik heb gisteren gewoon de verwarming aan moeten gooien.
1: Gek zijn.
0: 10 tot 13 graden vandaag. Eigenlijk de hele week is het wisselvallig, hè, rond de 13 graden. Kijken we iets verder vooruit, dan zie ik tot mijn grote verbazing wel dat het volgende week ineens 28 graden kan worden. Wat is

moet je goed kunnen voetballen om een goede voetbalcoach te worden. Ik heb geen verstand van voetbal, dus ik heb geen idee. Lijkt me wel handig. Zometeen gaan we herinneringen ophalen in Blend Memories, met daarin best een leuke film over een datingcoach. Ja, die het maar niet voor elkaar krijgt om zelf een keer een relatie tot een succes te brengen, zeg maar. Ja, de filmliefhebbers die weten waarschijnlijk over welke film het gaat. We duiken in de Zero Zone.

0: Hofkamp met het NOS-journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Een man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van 100.000 vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regel. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, waar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, DBF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie. Onderweg naar de lunch met de beste line-up van Moeder Aarde. Mariah Carey, Brain Power en Asje staan voor je klaar. En we gaan los met Art for Dodger en Craig David. Rewind, baby.

0: Het is Bobby Brown, Jamie's Jams en brand new Blend coming up.
1: Blend memories.
0: Liefste van J. Cole zometeen en een ondergewaardeerd pareltje van Usher uit 2014. Maar eerst voor onze dagelijkse trip down memory lane duiken we even vuistdiep in de zeros. Het jaar is 2005.
2: TV.
0: Is het jaar dat Will Smith weer eens een grote hit scoorde op het witte doek. De film Hitch. Heb je die ooit gezien? Hij speelde een soort datingcoach, toch? Leerde mannen hoe ze vrouwen moeten versieren en ja, classic. Wordt hij zelf verliefd, gaat het natuurlijk helemaal mis, hè?
3: Excuse me. By asking if it was diet, she took it as you trying to imply that you thought she was fat. Go get a red rose, get a regular coke, tell her she's everything you never knew you always wanted. Any problems, give me a call.
2: News.
0: Hey, dat klinkt goed, hè? Dan zelf nog even tot uitvoering brengen. Oké, ruim 20 jaar geleden, want daar praten we over, maakten we ook kennis met YouTube. Of YouTube, wat je wil. Werd opgericht door 3 oud PayPal-medewerkers. Later werd het overgenomen door Google, want daarvoor had Google een eigen videodienst. Dat was Google Videos, ken je dat nog? Dat was echt verschrikkelijk, zag er niet uit. Maar het werd uiteindelijk YouTube en het is allemaal prima geworden natuurlijk. Die eerste YouTube-video, die ken je nog wel of niet? Ja, toch, die komt af en toe even terug bij zo'n throwback. Dat was dat jongetje dat naar een dierentuin ging en bij de olifant stond.
4: Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks.
0: Oh ja.
4: That's cool.
0: Ja. Nou, tot zover.
4: That's pretty much all there is to say.
2: Ja. Music.
0: Heel onschuldig. 2005, het jaar dat we artiesten als Chris Brown en Ciara leerden kennen. Mariah Carey was nog altijd relevant, want ze kwam met deze banger, It's Like That. Hey, en dit is er wel eentje om even je speakers wat harder voor te zetten, toch?
1: Blend Memory.

Off the Wall, Thriller en Bad. Allemaal legendarische Michael Jackson albums. Volgens veel fans en liefhebbers was dat ook echt wel zijn beste periode. Na Bad, 1987, was het eigenlijk niet zoveel meer. En dat zou dan komen omdat topproducer Quincy Jones zijn handen er een beetje van aftrok. Ja, hij ging toen met Teddy Riley werken, hè, voor Dangerous en zo. Ja, ik weet niet, in welk kamp zit jij? Ik bedoel, Michael Jackson is Michael Jackson. Ik vind dit soort tunes namelijk ook gewoon lekker. Ja, komt dan wel niet uit de jaren 80. Maar dit klinkt toch ook gewoon als die oude, vertrouwde Michael Jackson sound, of niet? Of ben jij ook zo iemand die zegt, ja, Dangerous, dat was eigenlijk niks, hè? Praten we over 1991, hè? Is toch logisch dat hij ook een beetje met zijn tijd meeging, of niet dan? Ja, een beetje die new Jack Swing-achtige vibes, die onder andere terug hoort op deze jam. Het is James.

0: classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 12 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalde het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Op morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is het ineens lekker woensdagmiddag? Ik heb je even een minuutje nodig zometeen voor de zoektocht in Blend Essentials deze week. Ga ik je meer over vertellen naar Be Real en Hit 'em High.
3: Earthlings, we have now taken over your

0: med Throwbacks, Maze Total, What You Want.
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: Oh, zometeen even een klein dansje doen op Cool and the Gang en Fresh in Jamie's Jams. En we zijn deze week op zoek naar de vijf meest iconische tracks van rapper Twista. Die ooit het wereldrecord voor snelste rapper Alive op zijn naam zette. Ja, ik denk dat er inmiddels een aantal artiesten zijn die daar minimaal aan kunnen tippen. Maar hij heeft dat record nog steeds op zijn naam staan. Was sowieso een van de eerste die dat op een verstaanbare manier deed. Dus alle credits naar hem daarvoor. Maar wat zijn nou vijf tracks die iedereen een keer gehoord moet hebben in het leven om een beetje mee te kunnen praten over zijn muzikale legacy? Dat is de grote vraag. We hebben de afgelopen dagen al twee tracks aan die lijst toegevoegd. Onder andere deze. Ja, natuurlijk. Slow Jams met Kanye West en Jamie Foxx. Zijn grootste hit. Ja, en deze ook.
3: 2.

die bijna iedereen kent. Maar de vraag is, welke moeten daar nog bij? En echt nog genoeg plekjes op de lijst? Je kan jouw suggestie deze kant op sturen via de NPO Luisterapp. Ga even naar Blend en stuur een berichtje deze kant op. Want we hebben nog 3 posities te vullen. Dus ja, deze is ook wel echt voor de kenners, hè? Welke missen we nog? Laat het weten via de NPO Luisterapp, oké? Okay? Hoor je hem zo meteen in Jamie's Jams voorbij komen. Net als Monica, Like This and Like That. En even een kleine pre-party op het concert van komend weekend als het gaat om Nio hier.

0: Yang, MBO Blend. Paul Russell coming up.
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: Ja, en Twista, de man die we kennen van Slow Jams en Overnight Celebrity, die staat deze week in de spotlights in onze wekelijkse zoektocht. Twee tracks, die hebben we op de lijst staan, Jordi ze net. En ja, de vraag is welke komen daar nog bij. Dat is helemaal aan jou, je kan het laten weten via de NPO-luisterapp. Die moet je sowieso even op je telefoon zetten. Kun je al het mooiste dat de publieke omroep te bieden heeft in één app vinden. En dan ons altijd gratis en van iets berichtjes sturen. En ja, voor de derde op deze lijst gaan we een wat meer emotionele kant op. Geen teksten over het leven op straat en mooie auto's en vrouwen en toestanden, maar een meer kwetsbare twist. Hè? En er zijn meerdere versies van deze tune. Een samenwerking met CeeLo Green, dat was eigenlijk die original, maar de versie die hij later maakte met Faith Evans, dat werd de grote hit. Komt ook omdat het de soundtrack was van een film uit 2005. Gewoon een mooi liedje over veel ellende in de wereld. Hij heeft het over overleden helden als Aaliyah, Left Eye en Biggie. Ja, en dit is ook wel mooi in zijn muzikale nalatenschap. Twista, Faith Evans, de derde op de lijst wordt Hope. Blend Essential.

0: jij nog je first teenage love affair?
1: Ja. Volgens mij zat ik op de... Nou, teenage inderdaad. Dus niet op de basisschool.
0: Nee, teenage.
1: Ja.
0: Echt een middelbare schoolperiode.
1: Op middelbare school. Ja, nee, ik weet dat ik dus... Had ik een vriendje en toen waren we dus bij de kluisjes aan het zoenen.
0: Tuurlijk, classic.
1: Ja, because I'm a classy lady.
0: Ja, tuurlijk. Zeg maar, zoenen doe je bij de kluisjes. Andere dingen doe je in het fietshok.
1: Oh.
0: Of niet? Of, wat?
1: Ging dat er zo in toe in Rotterdam?
0: Nee? Oh, oké.
1: Okay. Nee, maar ik wist dus wel... Ik vond dat ik heel goed kon zoenen en hij kon niet zo goed zoenen. En dat konden mensen ook zien, want je zag zijn tong echt zo in mijn wang.
0: Oh ja, die dachten we gaan erin en we gaan helemaal loco loco.
1: Dus komt er niet meer naar de mond, hygiënisten.
0: Maar het is toch een klassieke, klassieke beginnersfout, toch? Hoor je vaak.
1: Ja.
0: De wasmachine heette toch?
1: De wasmachine, inderdaad. Ja. Nee, dat is niet top.
0: Trouwens was hij nog een liedje over gemaakt, maar dat zal ongetwijfeld ergens anders over gegaan zijn.
1: Ja, weet je niet.
0: Ik heb geen idee nu. Met terugwerkende kracht toch nog eens even draaien dan. Even kijken, wat zingt hij nou eigenlijk?
1: Ja.
0: Ja, oké.
1: Okay. En jij?
0: We hebben helaas heel erg weinig tijd. Want het koor begint zo meteen te zingen. De aankondiging van jouw prachtige naam. Daar gaan we. Ciara, Ciara.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalde het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Op morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Yes, Mantel Jordan had 30 vrienden uitgenodigd om deze track te maken. Dus dat feestje dat ze hoort is a real one. This is how we do it.

omdat dit dus haar 9e album zou worden. Alleen we hebben geen idee hoe dat gaat klinken. En of je het ook op Blend gaat horen. Want ja, Rihanna heeft al wel duidelijk gemaakt dat ze geen commerciële troep wil maken of een echte radiohit. Alleen puur waar zij zin in heeft.

het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met de websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt het onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

eerst nog even de vrouw die je longinhoud komt testen. Ik heb astma, dus ik kan het niet meezingen. Maar jij misschien wel. En als het lukt, altijd leuk om een voice note van je te krijgen, toch? Bring the beat in. Dit is Beyoncé.

bepalen. In Goed Gejat hoor je altijd twee tracks die dezelfde sample hebben gebruikt. En dan kan je kiezen of je voor de OG-track gaat, zoals deze van Arrested Development. Of dat je denkt, weet je wat? Ik heb zin in iets fresh, zoals die nieuwe tune van Carrie Hilson.

Ja, de meest intense liefde is voor mij denk ik ook wel de coverliefde geweest. Ik zag laatst een interview van Babyface, die natuurlijk ook heel veel liedjes over de liefde heeft geschreven. En ook zei dat voor hem die coverliefde, ja, die maakt je echt gek. Het voelt alsof je niet kan ademen als je niet samen bent. En al helemaal als je dan uit elkaar gaat, weet je wel, dan weet je niet waar je het zoeken moet. Wij vrouwen bellen dan onze vriendinnen, janken we voor een week. Misschien hier en daar wat hekserij om je te vervloeken. Maar kijk, daarna zijn we er ook weer, weet je wel. Mannen pakken het vaak anders aan. Al moet ik zeggen, ik zie steeds meer guys hun vrienden opbellen om het samen te verwerken. In 2011.

0: je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. The Morning Show. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl.

Boonkamp met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens toch zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien, met daaronder PVV, en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek, met daaronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, als het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.

0: Pyjama. We beuken samen je middagdip de deur uit.
1: Len staat deze woensdagmiddag bij je aan. Amber Marks zou eigenlijk vorige maand optreden in Tivoli. Heeft dat concert toen moeten afzeggen omdat ze problemen heeft met haar stembanden. Al zit ik even op haar Instagram te kijken. Ik heb het idee dat het wel beter met haar gaat. Maar goed, laten we haar niet onder druk zetten. Dus ik dacht, ik ga haar niet pakken voor de uithaal. Kan ze de stem even rusten. Want de volgende vrouw kan er ook wat van. Genoeg goede artiesten hier bij Blend. Iedere werkdag spelen we samen dit spel, waarbij ik 1 seconde van een legendarische uithaal aan je laat horen. Als je weet wie we zoeken, laat het dan zo snel mogelijk weten via de NPO Luister-app. En let op, vandaag gaat het om deze track. Ja, wie zong dat? En hoe heet die track?

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: gewoon hier op de achtergrond. De middagshow komt eraan met Howard en Oansi. En we hebben het erover, ik ga even op vakantie. En ik wil graag een kindvriendelijke vakantie boeken. Maar dan niet met andere kids.
1: Ja, snap je wel. Ja.
0: Hoe werkt dat?
2: Ja, gewoon een beetje grumpy kijken naar alle andere kinderen in het park.
1: Gewoon zo lekker terecht. Wij zeggen,
0: niet hier.
1: Ja,
0: niet zo precies. Hard rennen.
1: Ja.
0: Dan gaan ze niet bij mij. Maar dan, ze mogen wel spelen met mijn kind als ze lief zijn. Maar ik wil niet dat ze gillen, bommetjes, dat soort dingen.
1: Dan zeg je dat gewoon.
2: We gaan het meteen duidelijk maken. Ja. Niet bij
1: dit
2: tante Ziana.
1: Klaar. Ja, een beetje streng kijken, dat kan jij wel.
0: Ja, klopt.
1: Ja, toch?
0: Dat is gewoon een beetje resting bitch face, is me verteld. Je hoeft het niet te bevestigen
1: of ontkrachten. Zeg ze terwijl ze lacht.
2: Ik kan net zeggen, je ziet die prachtige glimlach.
1: Ja, daarom. Ik kan
0: het niet
1: beamen. Ja, lekker meid.
0: En hier ook een feestje, want jullie hebben een Stevie Wonder special gepland.
1: Zeer zeker. En we gaan dus niet de hele tijd Stevie Wonder draaien. Maar er zijn natuurlijk kapot veel artiesten die muziek hebben gemaakt. Geïnspireerd op hem, covers. En dat ga je zo meteen allemaal voorbij horen. En misschien ook wel dingen waarvan je denkt, wist ik niet.
2: Wist ik niet.
0: Mag je ook een testje aanvragen dan van Stevie Wonder?
1: Zeker. Toch?

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. De politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR, Wensie en Howard.
2: Het is nog vroeg, maar we geven je wel vast wat inspiratie voor vanavond. Blackstreet en Booty Call hoor je nu in Bridge the Gap.

0: dat N-word door mijn oren geknald. Maar goed, ja, dat is wat ze zeiden. En wat ze helaas nog in veel nummers zeggen. Juicy van de Notorious B.I.G. Wel heel fijn dat we die hebben gedraaid. En daarvoor ook nog Blackstreet en Booty Call.
1: Dit is Bridge the Gap. Met 1C en Howard. This is Bridge the
0: Gap. Good midday, Howie.
2: Hallo, hallo.
0: It feels like eternity.
2: Ja, het is lang geleden.
0: Zo, shame
2: the baby. Die zorgde voor 1000 jaar...
0: Terwijl, het is een weekie dat we ertussen hebben gehad. Maar ik heb je natuurlijk online voorbij zien komen. Woehoe. In verschillende hoedanigheden.
2: Yes.
0: Quizmaster, verteller.
2: Ook dat
0: en
2: nog.
0: Ga zo maar door.
2: Ja.
0: Maar fijn dat we weer samen in deze studio
2: toch?
0: Staan.
2: En in elk geval één keer deze week, want morgen is het weer een feestdag.
0: Ja.
2: Dus ja.
0: Ja, dan duurt het weer zo lang.
2: Echt, hè?
0: Maar je bent helemaal beter?
2: Ik ben nog niet 100% beter. Er is nog een klein beetje nasaliteit.
0: Ja.
2: En dit is gewoon monstergriep.
0: Ik wou net zeggen, deze is wel intens.
2: Nou, weet je wat het is? Eigenlijk moet je gewoon 4 dagen gaan liggen en dan is het voorbij. Maar die tijd heb ik niet. Dus dan blijft hij een beetje langer op je hangen als een zonnegras.
0: Ik ben nog niet weg.
2: Ja.
0: Nogmaals fijn dat je er weer bent. Vandaag is het 13 mei en het is een bijzondere dag. Misschien dat als jij aan het luisteren bent, jij je verjaardag wel deelt met een van de grootsten der aarde wat muziek betreft. Dat durf ik wel zo te stellen. The one and only Stevland Morris. Stevie Wonder.
2: Heet hij zo?
0: Volgens mij heet hij Stevland, ja.
2: Oh, nooit geweten.
0: Uit mijn hoofd, ja, nee. Ja. Nou ja, en er zijn nog wel meer dingen waarvan je misschien denkt, wist ik niet.
2: Ja.
0: Wat Stevie Wonder betreft. Wij gaan niet het hele uur, of 2 uur lang Stevie Wonder draaien in Bridge the Gap vandaag. Maar we gaan natuurlijk wel echt een beetje stilstaan bij zijn werk en alle mensen die door hem zijn geïnspireerd.
2: En
0: we
2: beginnen.
0: Nou, we zometeen bijvoorbeeld Mary J. Blige en George Michael S. Mm-hmm. Nummer van hem dat ze hebben gecoverd. Ja Rule en Bobby Brown, die komen eraan. Nee, sorry, Living It Up van Ja Rule en Case. Ja Rule heeft hem 2 keer gesampled.
2: Mm-hmm.
0: Deze weet ik niet of jij die wist, maar I was afgelopen Friday years old toen ik daarachter kwam. Dit is That Girl, het nummer dat zometeen ook een van de opgaves in Goed Gejat is.

0: Niemand langer in spanning laten.
1: Nee.
0: Ja, dit bedoel ik, Houdie. Dit bedoel ik. Dit is toch te gek.
1: Nooit
0: dit
1: geweten.
0: Te gek. Ik werd zo blij toen ik hierachter kwam.

0: Don't Play van Jill Scott hoorde je net in Bridge the Gap. Zometeen is Kalani onderweg met nieuwe muziek. En we gaan ook even bellen met Strijder. Normaal gesproken maakt hij spoken word, maar hij is ook kinderboekenschrijver.
1: Oké, wat een mooie combi.
0: Ja, en dat heeft alles te maken met vrijdag aanstaande. Dan is weer de herdenking van de Nakba. En daar gaat hij ons zo meteen meer over vertellen. Maar eerst spelen wij een spelletje. Yeah. Ja, we hebben de nieuwsquiz in de prullenbak gegooid. Of nog niet, of hij is even op vakantie.
1: Geparkeerd, dat kan ook zeggen. Hij zit vast.
0: Ja, welke namen we er ook aan willen geven. We spelen een nieuw spelletje in Bridge the Gap. Namelijk de muziekquiz. Nee, hoe heet het? Noemen we het Just a Second?
1: Just a Second, zo heet het spel.
0: Oh ja. Ja, we hebben voor de Blend Top 1000 de muziekquiz gespeeld. En toen dachten we, laten we dat gewoon blijven doen. Keep It Simple, dat is een throwback hip-hop en R&B quiz van jou en onze collega Riekes Howie. Mm-hmm. En jullie spelen daar inderdaad Just a Second. Dat gaan wij nu ook spelen. En Quizmaster Daniel die gaat ons de regels nog een keertje uitleggen.
2: Ja, ik ga jullie 5 tracks laten horen. Per nummer duurt het fragment 1 seconde. Mocht je het dan goed hebben, mocht je het niet goed hebben, dan laat ik nog even een fragment van 2 seconden. En mocht je dat niet goed hebben, eentje van 3 seconden hebben. Jullie moeten raden wie de artiest en het nummer is. En wie het meeste van de 5 goed heeft, die wint het spel. Net als in de nieuwsquiz. Mm-hmm. Mag je strijden voor een track? Dus vraag me af waar jullie voor strijden dan.
1: Ik ga dan heel graag voor Kalani en Usher met Should Have Never.
0: Oh ja, nou ja, en ik dan voor Living It Up, want het is vandaag Stevie Wonder dag.
1: Kijk, dat is mooi. Kijk.
2: Top, nou ja, zijn jullie er klaar voor?
0: Zeker.
2: Nou, dan beginnen we met de eerste.
0: Wonsi, dat is natuurlijk Brain Power en Dansplaat.
2: Helemaal goed. Dan gaan we meteen door naar de tweede.
0: Wonsi, dat is natuurlijk Happy van Pharrell Williams.
2: Ik heb het heel moeilijk gemaakt, zoals je hoort. Dan gaan we nu naar 3. Hou het scherp.
1: Ja, I gotta step up my game.
2: Oké.
0: Wonsie?
2: Ja, Wonsie weer.
0: Dat zijn de Fugees en Ready or Not.
1: Hou het.
0: Ja, dit weet jij.
1: Slow Down van, hoe heet die gozer?
0: Nee.
2: Wonsie?
0: Ja, dat is Janet Jackson natuurlijk.
2: Helemaal,
1: Hoe kan ik dat nou?
0: Ze wordt heel boos op jou nu. Heel boos.
1: Ik krijg al een appje.
0: Ja. Bling, bling. Yes.
2: Dan gaan we naar de laatste alweer.
1: Voor de eer.
2: Voor de eer. Let op.
0: Wonsi, dat is Dead Press en hip-hop.
2: Ja, jongens. Flawless victory.
0: I'm sorry.
2: Tot morgen.
0: Ja, vanaf vandaag, vanaf nu nee. Howie blijft gewoon, want Kalani ga ik zo meteen gewoon voor je draaien.
1: Dat is lief.
0: Maar eerst, ja, het nummer dat gebaseerd is op Do I Do van de jarige Stevie Wonder. Dit zijn Ja Rule en Kees. En Living It Up in Bridge.

0: Mary J. Blige en George Michael. Maar eerst even iets anders. Ongeveer 700.000 Palestijnen die gedwongen werden om te vluchten en de vernietiging van meer dan 500 dorpen. Dat is waar mensen overmorgen wereldwijd bij stilstaan tijdens de Nakba-herdenking. Laatst verscheen het kinderboek De Schatkamers van Jiddo, van spoken word artiest en auteur Strijder. En daarin staan verhalen, herinneringen en de Palestijnse geschiedenis centraal. En met dat boek wil Strijder laten zien hoe belangrijk het is om die verhalen van generatie op generatie te blijven doorgeven. Strijder, goedemiddag.
1: Goedemiddag, wat een mooie introductie. Hey, ja? Hallo Albert. Ja, prachtig man.
0: De Nakba vond 78 jaar geleden plaats. Dat is best lang geleden. Maar waarom is het ook nu nog belangrijk dat verhalen daarover verteld blijven worden?
1: Ja, om te beginnen herdenken we met de Nakba jaarlijks het onrecht dat ons toen is aangedaan. En eigenlijk ook nog steeds wordt gedaan. Kijk, met de oprichting van de staat Israël zijn, zoals je net noemde, 700.000 Palestijnen gedwongen om te vluchten, 500 dorpen vernietigd. Maar die werkelijkheid heeft tot vandaag nog steeds impact op ons. Ja. Ik heb moeten vluchten en door die herdenking staan we stil bij die werkelijkheid.
0: De reden dat die verhalen nu nog steeds verteld moeten blijven worden is dus omdat het een ongoing situatie is.
1: Juist.
0: En in het kader daarvan, om die verhalen te vertellen, heb jij dus De Schatkamers van Jiddo geschreven. Centraal staat Amal. Kan je iets vertellen over wat zij meemaakt in het boek?
1: Ja, ML...
0: Sorry, ML, je hebt helemaal gelijk.
1: Ja, dat maakt niet uit. Je kan ook allemaal zeggen ML is... Ik zeg zelf ML. Maar ML verblijft in het boek in een tent ten tijde van de genocide. Het boek is ook geschreven aan het begin van de genocide in Gaza. En onder die omstandigheden, terwijl ze dat probeert te overleven, staat ze in gesprek met haar opa, bevraagt ze haar opa over zijn ervaringen en hoe het voor hem is geweest om te vluchten. En haar opa begint haar vervolgens aan de hand van verschillende verhalen over Palestina, haar mee te nemen in die geschiedenis en geeft haar wat mee over hoop, over standvastigheid en het belang van het overdragen van.
2: Mooi.
0: Ik kan me zo voorstellen dat dit best wel dichtbij komt voor jou. Heb je uit eigen ervaring geput?
1: Onder andere, ik heb met het boek enerzijds mijn eigen familiegeschiedenis proberen te eren en anderzijds eigenlijk de Palestijnen die op dit moment moeten dealen met de genocide in Gaza ook een stem proberen te geven.
0: Mm-hmm. Want op welke manier voel jij je nog heel erg verbonden met Palestina?
1: Ja, kijk, heel eerlijk, mijn geboorte was politiek. Ik ben geboren in een Palestijns vluchtelingenkamp in Libanon. En dat heeft tot de dag van vandaag impact op mij. Mijn eigen familieleden moeten er nog steeds overleven. Wij hebben er geen recht op terugkeer. Ik kan niet terug naar het dorp waar mijn opa en oma hebben geleefd. Mijn familieleden worden helaas ook vermoord. Dus voor mij is er geen ontsnappen aan.
2: Mm-hmm. Mm. Hoe bijzonder was het om deze verhalen niet als spoken word artiest, maar als kinderboekschrijver te vertellen?
1: Ik moet zeggen, Howard, het was heel bijzonder, omdat ik nooit over deze kunstvorm had nagedacht. Mm. En ik heb me in staat stelde eigenlijk om onbegrijpelijk te schrijven. Ik ben gewoon gaan zitten, ik voelde de urgentie. En ik dacht, let's go. En voor mij is het resultaat wel een heel gelaagd verhaal wat over te dragen is aan kinderen, maar wat ook voor bijvoorbeeld ouders die zien dat hun kinderen vragen hebben over deze thematiek, een goede tool om het gesprek te starten.
0: Mm-hmm. Ja, dan is een kinderboek denk ik ook misschien een betere vorm dan een boek voor volwassenen of toch je spoken word.
1: Inderdaad, kijk, je kan denk ik met deze vorm ook een gelaagd verhaal vertellen zonder altijd direct politieke uitspraken te doen. Je vertelt gewoon een verhaal over een ontstaansgeschiedenis. Ik vond het een mooie vertelvorm in ieder geval.
0: Nou, dat zijn wij denk ik wel met je eens.
2: Zeker.
0: 99% van de opbrengst van De Schatkamers van Jiddo gaat naar Plant een Olijfboom. Een geweldige organisatie die zijn best doet om mensen in Palestina te helpen. En met van alles en nog wat. Dus dat is heel erg mooi. En je kan het boek onder andere kopen bij het Wereldmuseum, bij boekhandel Donner en via de uitgever Tiny Travel. Strijder, dankjewel voor het schrijven hiervan. En ook bedankt dat je er bij ons wat over wilde vertellen.
1: En dan fijn dat jullie je aandacht aan willen besteden.
2: Blijf strijden.
1: Dank je. Dankjewel.
0: Doei. Doei. Zometeen. Ja, Ice Cube, It Was a Good Day. Maar eerst een cover van Ass van Stevie Wonder in de versie van Mary J. Blige en George Michael.

0: dag was of niet. Ik heb mijn wapen niet eens hoeven gebruiken vandaag.
1: Kan je nagaan? Je hebt niemand durven schieten.
0: Ja, dus.
1: Topdag.
0: Dus, oh my goodness. And he's not even joking, waarschijnlijk.
1: Nee, zeker
0: Ice Cube,
1: niet.
0: It was a good day. Met een heerlijke sample van de Isley Brothers. Het is tijd voor goed gejat. En we hadden het net eventjes over hoe doen artiesten dat, die een enorm repertoire hebben, hè, als ze dan gaan optreden. Hoe kies je welke liedjes je doet?
1: Ik denk dat je gewoon sowieso je usual suspect moet doen.
0: Mm-hmm.
1: Misschien één of twee obscure tracks voor de fans die echt diep gaan.
0: Ja.
1: Ja, en dan is je tijd eigenlijk ook alweer om.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zo'n festival set is vaak een uur. En ja, je moet wel echt stoppen, omdat er dan, ja, ze moeten door naar de volgende.
0: Precies. Ja, ik heb Stevie gezien. Stevie Wonder hebben we het over. Die is vandaag jarig. Op North Sea Jazz, een paar jaar geleden. En ik kan me niet precies meer heugen, maar volgens mij deed hij gewoon echt hele nummers.
1: Ja.
0: Maar ik heb ook wel eens van Kassaaf, die geweldige band, gehoord dat zij alleen maar medleys doen van hun liedjes, omdat ze zoveel hits hebben.
1: Nou ja, en wat bij Kassaaf wel aan de hand is, dat heel veel van de nummers zitten nou eenmaal in dezelfde metronoom.
0: Ja.
1: Zitten gewoon in dezelfde vibe, in dezelfde sound.
0: Ja.
1: En dat is bij Stevie natuurlijk wel anders.
0: Ja.
1: Hoewel ik hem ook wel eens heb gezien in Ahoy. En als dan die mensen om je heen helemaal blij zijn met I Just Called to Say I Love You.
0: Weer ze slaan, hè?
1: Aan het eind zo mee doen met tom, tom, tom. Dan denk je, come on, really, is dit je hoogtepunt?
0: De man heeft meer.
1: Snap je.
0: En hij had meer. Bijvoorbeeld het album Original Musicarium 1.
1: Okay.
0: Dat klinkt obscuur, is het ook. Een van de nummers die daarop stond heet That Girl. En die klinkt zo. Mondharmonica werk. En het gaat om dit stuk. Ja, waar doet jou dat aan denken? Namelijk, ja, ik ken eerst het nummer van de andere artiest die we in Goed Gejat hebben gegooid vandaag. Tupac. Sampled. Will I survive till the moon and see the sun? Please don't forgive me for my sins, cause here I come. Dit heeft zo'n enorme western vibe.
1: Ja.
0: Door dat mondharmonicaatje. So Many Tears van Tupac hebben we vandaag tegenover Stevie Wonder gezet. En That Girl. En ik dacht, we gaan het mensen vandaag eens moeilijk maken. Want als jij Stevie Wonder tegenover, nou ja, wie dan ook zet, dan weten we dat Stevie wint, toch?
1: Dat, die kans is groot.
0: Ja. Maar Tupac is natuurlijk ook een held voor veel Blank-luisteraars. Dus ja, de uitslag spande er ook om. 58% van alle stemmen.
1: Oeh, close call.
0: Ja, zeer zeker. Eerst even wat mensen bedanken die hebben gestemd. Rashid, Arash, Jenny, Christian, Paula. Dank jullie wel. En alle anderen die dat ook hebben gedaan. Maar we gaan dus luisteren naar Tupac.
1: Wauw. Ja,
0: dit

0: gym. En ik heb mijn trainer zover gekregen om op Spotify de Blend Top 1000 aan te zetten.
1: Nou, dat is leuk.
0: Ja, ik dacht overal promotie doen, overal. En toen kwam Craig David voorbij. En toen was er iemand anders ook nog aan het sporten. Dat is een hele kleine gym. En die zei, kan er niet wat anders op? Nou, muziek? Ja. Dus wij zo, wat dan? Ja, gewoon normale muziek. Ik zei, wat is normale muziek? En ze zei, ja, gewoon Sky Radio of zo. Maar het was, ik denk, Craig David is toch ook wel popachtig.
1: Nou ja, en zo'n lied duurt 3 minuten. Wat doe je hysterisch?
0: Nou ja, daarvoor had ze ook al Luther Vandross moeten horen.
1: Oh, wat een straf.
0: Goed. Ja, het was heel vervelend. Nee, het is een hele lieve mevrouw, hoor. Dus...
1: Ja, maar geef haar een headphone. Ja, toch?
0: Ik ga erover nadenken.
1: Ja, precies.
0: Ja, nou ja, of we voeden er een beetje op.
1: Dat kan ook.
0: Toch?
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk wat ik liever doe. Maar goed, Craig David, die hoorde je net dus in Bridge the Gap. Walking Away. En zometeen nog veel meer. Wij krijgen weer wat te horen van Serginho in Serginho's Slang Sessie. Als het goed is, heeft hij wat voor ons voorbereid.
1: Helemaal mieters.
0: Ja, want wij snappen niks van muziek van tegenwoordig. Dus Serginho wel. Dus die leert ons elke week iets. Waar wij dan weer wat van opsteken. En jij misschien ook wel. En vandaag is het de verjaardag van de one and only Stevie Wonder. Hij is 76 jaar oud geworden. Op de een of andere manier denk ik dat hij veel ouder is. Maar 76 is natuurlijk al best op leeftijd. En daarom zijn we op zoek naar jouw favoriete Stevie Wonder nummer. Wat je zo meteen wil horen in Bridge the Gap. Dus geef dat even aan ons door via de NPO Luister app. Wat zou jij graag willen horen van Stevie Wonder? Ja. En het nieuws van 5 uur komt er ook aan natuurlijk. En deze is speciaal voor Quizmaster Daniel. Die wordt heel erg blij van Kanye West. En ik heb het alleen maar gedaan omdat Dwelle meedoet op dit nummer. Want die vind ik dan weer geweldig. Dit is Flashing Lights, nu op NPO Blend.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. De ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR, 1C en Howard.
2: OMG, zometeen gaan we het hebben over een stukje jeugdsentiment dat verdwijnt. Eerst Joe, dit is I'm in Love.

0: nummers ooit gemaakt. Maar deze hoort daar ook bij, hoor. Sierra en Justin Timberlake, die beat doet het voor mij, hoor. Ja, zeg het nog even, Justin. Oh, en toen was hij klaar met praten. Ik denk, daar komt nog wat. Maar toen was hij er wel echt klaar mee. Voor Sierra en Justin Timberlake ook nog I'm in Love met de van Joe. Waarin ik hou zo van dat...
1: Ja, grappig is dat, hè?
0: Dat
1: what
0: je
1: the hell
0: wow.
1: Wordt daar gezegd?
0: Ja, want dat is wel Joe die je kent van... All the things your man won't do. Ja. Love scene.
1: Maar dit is oude
0: all
1: Joe.
0: Als
1: je clip ziet, dan zie je dat hij nog haar heeft.
0: Ja.
1: Dat is ook gek.
0: Heerlijk, heerlijk. Fijn dat je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend. Howard en ik, Wansie, zijn er nog een uurtje, klein uurtje. Samen met Quizmaster Daniel vandaag. Voor jou hebben we al wat gedraaid, Daniel. Hè? Flashing Lights van Kanye West. Maar als jij aan het luisteren bent, willen we ook voor jou nog wat draaien. Vandaag is Stevie Wonder jarig. Ja, een absoluut icoon. Een van de grootste musical geniuses ever.
1: Zeker weten.
0: Wat zou jij van Stevie Wonder willen horen? We hebben al wat fijne verzoekjes binnengekregen. Zoals bijvoorbeeld de optie van Sharon, Signed, Sealed, Delivered. Heeft ze een mooie herinnering aan namelijk. Die hebben we afgespeeld toen mijn man en ik onze handtekening hadden gezet... met ons trouwen en hand in hand wegliepen.
1: Ah, ja, zo romantisch.
0: Ja, daar houden wij van, daar houden wij van. Ja, so keep them coming, al die verzoekjes wat betreft Stevie Wonder. Zometeen moeten we het even hebben over serieuze zaken. Dingen die verdwijnen uit assortimenten. Waar we toch een beetje... waar we niet blij mee zijn. Want er is weer een stukje jeugdsentiment. Dat verdwijnt. Je ex komt er straks aan. Janet Jackson.
1: Leuk.
0: Ja, that's the way love goes. We gaan ook weer een afslagje Stevie Wonder nemen met Incognito. Want die hebben een van zijn mooie nummers gecoverd. En dat doen we nu ook. Met waar we toch een beetje... waar we niet blij mee zijn. Want er is weer een stukje jeugdsentiment. Dat verdwijnt. Je ex komt er straks aan. Janet Jackson.
1: Leuk.
0: Ja, that's the way love goes. We gaan ook weer een afslagje Stevie Wonder nemen met Incognito. Want die hebben een van zijn mooie nummers gecoverd. En dat doen we nu ook met Will Smith, Drew Hill en Kool Moe Dee.

0: Oh, ik dacht, want hij was aan het... Ach, je geaakt.
1: Ja, ik vind het echt een heel erg toffe track.
0: Leven Kelly en Breathe net in Bridge the Gap. Zometeen Jamiroquai. Hij is onderweg met Cosmic Girl. En ook weer een nummer dat gecoverd is van Stevie Wonder. Maar eerst moeten we het eventjes hebben over iets wat wij vroeger volgens mij allebei wel hebben meegemaakt. We gaan even terug in de tijd. Naar de tijd dat Howard nog kleine Howie was.
1: Ja, man.
0: En ik Wonsietje.
1: Ja, precies. Ja. Dat waren de tijd van de feestjes. Dan was er een feestje thuis en dan moesten de kinderen al in pyjama. En werd een van de kinderkamers die werd omgedoopt tot garderobe. Dan had je een waanzinnige stapel van al die stinkjassen. Ja. Op je bed.
0: Gadverdamme.
1: Dat was echt heel heftig.
0: Jassen op je bed?
1: Ja, want dan was de garderobe die was vol. Dus met een van die kamers werd opgeofferd. En ging al die jassen... Je weet, als een feest komen 50 mensen
0: ja,
1: in
0: ja,
1: huis. Maar, en dan werden al die jassen op bed gegooid.
0: Maar het was nooit mijn kamer.
1: Wel een spreiden tussen, ja, maar ja. Gewoon een soort van... En dan gingen wij als kinderen daar natuurlijk ravotten en guldens vinden.
0: Oh. Maar als we het hebben, want dat zijn zeg maar grote mensenverjaardag. Maar je had natuurlijk ook wel eens een kinderpartijtje.
1: Zeker, zeker.
0: En ik herinner me dan op kinderpartijtjes dat je altijd als snoepkettingen kreeg.
1: Ja, met van die horloges ook soms.
0: Ja, ja, ja. Dat was veel te groot om te eten, dat horloge,
1: ja.
0: Toch?
1: Maar ja, dan moet je een stuk haken of zo.
0: Ja, ja. Maar wat we ook vaak kregen was zo'n rol dropveter die je dan moest uittrekken.
1: Ja.
0: En dan kreeg je ook nibbits.
1: Nibbits was de shit.
0: Ja, en dan
1: twee soorten, die stengels.
0: Ja.
1: En ja, die ringen die je zo in je vingers kon doen.
0: Ja, ja, ja. En dan zo van je vingers afvreten.
1: Precies. Ja.
0: Of inderdaad, dus met die dropveter daar een ketting van maken. En dan van je ketting de nibbits afeten. En als je niet snel genoeg was, waren ze helemaal zacht natuurlijk.
1: Ja, ze werden weer heel snel zacht. En soms dan deed je gewoon om je neef te plagen, gooi je er eentje in zijn beker cola.
0: Ja, godverdomme.
1: Ik kreeg van die soort natte drapperige.
0: Ja. Al dit soort herinneringen kunnen kinderen tegenwoordig niet meer bouwen, Howie.
1: Zo niet.
0: Het is klaar met nibbits.
1: Wat?
0: Ze worden uit de markt genomen.
1: Nee.
0: Ze, ja, het is
1: klaar.
0: Ze worden
1: niet meer gemaakt.
0: Ze gaan verdwijnen. Cheetos.
1: Maar de stengels of de ringen?
0: Nee, de ringetjes. Ja,
1: oh, ja zeg. Wat? Wie? Wat? Waarom? Ja,
0: nou,
1: wat is het beleid?
0: Ik zal het even toelichten. De fabrikant schreef: het is tijd voor het laatste rondje. Bedankt voor alle mooie momenten door de jaren heen. We begrijpen dat dit voor veel fans even wennen is. Er komen nieuwe producten voor in de plaats. Maar niemand heeft gevraagd om nieuwe producten.
1: Nee.
0: We willen gewoon oude producten houden. En in het kader daarvan dacht ik: zijn er nog oude dingen waarvan jij denkt, ik baal zo dat dat er niet meer is?
1: Ja, dat heb ik wel. Er is een bepaalde, ja, maar mag ik namen noemen? Er is
0: drie.
1: Een bepaalde reek die ik noem. Die is niet van Milka en hij is ook niet van, Willy Wonka. Maar hij is van Nusini. Een paarse reep, wafels met nootjes.
0: Oh.
1: Zo lekker.
0: En dat is er niet meer.
1: Nee, die is weg.
0: Weet je waar ik van baal? Geen eten, maar Sanex deodorant en Sanex tandpasta. Dat was de shit.
1: Had je Sanex tandpasta?
0: Ja. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Maar dat is er dus niet meer.
1: Weet je waar ik van baal? Die nieuwe Parodontax.
0: Ja, nee, maar dat is voor echt voor een andere keer. Maar daar moeten we het veel uitgebreider over hebben.
1: Oké, okay, dit
0: is
1: gaat
0: er iets? Is er iets waarvan jij zegt, dat moet terugkomen? Laat het ons weten via de NPO Luister-app. En geniet ondertussen van Incognito.

0: Tonight. Groove Me van Gynet in Bridge the Gap. Janet Jackson die staat vast klaar. En misschien ook wel jouw verzoekje van Stevie Wonder. Wat zou je graag willen horen van hem? Dat kan je nog aan ons doorgeven. Bedankt voor alles wat er al is binnengekomen. Maar daar kan altijd nog meer bij natuurlijk. Wij vroegen net, wat is nou iets wat uit het assortiment is gehaald van winkels, wat jij graag weer terug zou willen halen? En dat vroegen we naar aanleiding van het nieuws dat Nibbits verdwijnen, die ringetjes. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ze in geen 1000 jaar heb gegeten, hoor.
1: Nee, maar het idee.
0: Ja, dat is het vooral. En Robert die voelt daar echt iets bij, want die gebruikte hoofdletters toen hij ons appte: bring back Nibbit rings!
1: Oh, dan.
0: Ja. Mario C. die appte ons: wat? Nibbit eruit, mijn lievelings, wat een deceptie.
1: Ja.
0: En ook Kim die stuurde ons iets heel anders. De Café Noir koekjes moeten terugkomen.
1: Oh,
0: maar, zegt ze, dan niet de neppen die er nu zijn.
1: Oh.
0: En ook niet de heel kleine postzegel Café Noirtjes.
1: Okay.
0: Dus het moeten wel hele specifieke zijn. En schuimblokken wil ze ook graag terug, want die hebben ze nu alleen nog bij de Yamin. Dus
1: maar dan
0: ja,
1: zijn ze er nog. Die Nibbits gaan gewoon weg. Die schuimblokken, ja, die kun je dan in elk geval nog vinden.
0: Nee, dat is waar, dat is waar. En we kregen ook nog een voice note binnen van Bart. Die echt eventjes terug in de tijd ging.
2: Nou, we hebben er wel een paar, hoor. Wat dacht je van punseli koekjes?
0: Wat?
2: Of pasta choca. Heel goed.
1: Oh ja, ja, dat is
2: ja, het. Ja, van die zoete dingen. Lekker, man!
0: Ja, ja, ja, de pasta choco berengoed,
1: dat
0: die zegt
1: nog
0: me wel,
1: ja,
0: iets.
1: Zeker.
0: En de punseli koekjes had ik nog nooit van gehoord. Maar ik heb het net even opgezocht, Bart. Volgens mij heeft een zekere grootgrutter, een blauwe grootgrutter die gewoon. Maar dat zijn dan waarschijnlijk weer niet de originele.
1: Nee, dan kan het weer de 2.0 ja, versie zijn.
0: Ja, dus, die willen we niet. Nee, dat snap ik. Dank je wel voor al deze herinneringen. Dingen down memory lane. Zometeen gaan we dat natuurlijk dus ook eventjes doen met Stevie Wonder. En met Jamiroquai die onderweg is. Maar eerst, wat zegt ze weer? Like a moth in a flame burned by the fire.
1: Ja, we hebben het een tijdje over gehad. Maar uiteindelijk vond ik die tekst wel goed.
0: Oké. Okay.

0: binnenkregen over verdwenen producten. Brian zegt... Ik kocht altijd blikjes Xi Climax op de basisschool. Ze zijn al jaren uit te schappen bij de supermarkt. Even kijken, ik moet iets dicht... Herbal Power Drink. Zegt jou dat iets?
1: Nee.
0: Nou zeg.
1: Nee, maar kijk, als je zegt basisschool, ik zat nog op de lagere school. Begrijp je wat ik bedoel? Dus dat is al een verschil.
0: Oh ja, als je zegt, wij zaten in de eerste klas, tweede klas. Ja. En niet in groep.
1: Nee.
0: Dus,
1: en wij mochten sowieso dat soort blikjes...
0: Nee.
1: Nee man, wij waren van Tjolk en... Kreeg je gewoon mee.
0: Schoolmelk.
1: Schoolmelk met die drie cartouches van Hannibal op de achterkant.
0: Ja. Maar goed, Brian alsnog bedankt. Maar even serieus, Jeroen had toch wel de winning comments. Bring back Punica.
1: De Punica Oase.
0: OMG. Ja, je hebt helemaal gelijk, Jeroen. Want Punica Oase moet zeker terug. Nou ja, het is terug, maar het is niet meer...
1: Het is niet de originele Punica.
0: Want dat was de originele in die flessen.
1: Ja,
0: in
1: met
0: glazen flessen.
1: Heerlijk.
0: Ja, man. Och. Heel erg van genoten. Hey Howie, het is de verjaardag van Stevie Wonder. Mm-hmm. Hij is 78 geworden. Dat vierden we vandaag in Bridge the Gap met heel veel nummers van anderen. Maar het is tijd geworden om iets van hemzelf te draaien. Ik vroeg jou, wat zijn jouw favoriete Stevie-nummers? Je noemde er twee.
1: Ik noemde er twee. Love, Light in Flight en Golden Lady.
0: Ja, heel mooi. Mm-hmm. Ik denk zelf aan For Your Love.
1: Oh ja.
0: Dat is echt zo. Nou ja, goed. Ik denk dat er geen enkel nummer is van Stevie dat mensen zeggen... Oh, die vind ik eigenlijk niet zo goed. Toch?
1: I just got to say I love you.
0: Iets wat cheesy, maar de tekst is wel heel mooi.
1: Oké. Okay.
0: Ja, Lately vind ik ook heel mooi.
1: Ja, nee,
0: ook in de versie van Jodeci natuurlijk. En ik moet ook altijd aan deze denken van Stevie. Dit is zijn allereerste hit.
1: Oh ja.
0: Fingertips. Toen was hij 12, hè? Speelde hij vooral harmonica, maar hij gaat zo meteen ook nog even zingen. Dit is een live versie trouwens. Uit 1962.

0: Ja, sorry, ik wil hem bijna helemaal draaien. Maar het is tijd voor een ander Stevie Wonder nummer.
1: Ja, want wat is het geworden?
0: Nou, Wilma, dank je wel voor je suggestie. Die gaan we zeker een keer draaien. Ze zei, het is niet per se mijn favoriet. Maar ik hoorde laatst Omar en Stevie Wonder en Feeling You weer eens.
1: Ja, dat is een waanzinnig nummer.
0: Absoluut. Sharon die had als suggestie Signed, Sealed, Delivered. Maar we gaan eventjes lekker reggae-en.
1: Oh ja, reggae te gekke.
0: Met Stevie Wonder. Dankjewel Robert voor jouw suggestie. Dit is Master Blaster en we zeggen hiep, hiep, hiep.
1: Hoeré!
0: Happy birthday to Stevie Wonder. Oh ja, Master Blaster.

0: heeft zijn beste Stevie Wonder stem opgezet, denk ik. Voor zijn versie van Knocks Me Off My Feet. Ook zo'n mooi nummer van Stevie Wonder.
1: Zeker, ja.
0: Potverdikkie. Je kan echt aan de gang blijven. We zouden eigenlijk gewoon na zessen nog een uurtje met alleen maar Stevie Wonder Classics eraan willen vastplakken.
1: Ja, dat kan tot morgenochtend.
0: Ja.
1: Je zou tot de morning show alleen maar Stevie Trash kunnen draaien.
0: Ja. Maar goed, dat kunnen we Riekus ook niet aandoen. Die ons helpt de playlist samen te stellen. Hè?
1: Dat gaan we
0: Want
1: niet
0: dan
1: doen.
0: Want dan moet hij kiezen. Ja,
1: dat is ook lastig.
0: Nee, dat is niet leuk. Bedankt als je hebt geluisterd naar ons. Het is bijna 6 uur, dus de woensdagavond gaat beginnen. Ik zie een zonnetje en dat maakt me blij, want ik vind het me een partijtje koud.
1: Ja, ik zou morgen een barbecue-event doen. Dat gaat dus niet door.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen.
1: Jammer, hè?
0: Ja. Ja. Ga je dat vlees gewoon zelf opeten dan allemaal? Of dat is,
1: frituren. Nee, grapje. Ik heb het allemaal in de vriezer gestopt.
0: Lekker paneerlaagje erop. Zometeen dan hoor je op NPO Blend... van De La Soul en Redman. Tony Braxton en Mia My Boyfriend. Ook, prachtig, X-Factor van Lauryn Hill. En meteen naar het nieuws. Een dame die zingt... ik ga het toch even in het Engels doen dan. Listen to me now. I'm lasting 20 rounds. And if you want me N-word, then come on, get me now.
1: Dit klinkt als een van die nieuwe rapchicks, die ken ik niet.
0: Nou, het is een oude rap/zangchick. En ze is ook een van de greatest, vind ik.
1: Is dit Queen Latifah?
0: Nee, ietsje minder oud. Ze hoorde bij de... Swing Mob. Van de Vante Swing.
1: Oké, dan is dit Missy.
0: Dat is er zeker. Ja. En ze zingt... Get your freak on. Ik dacht, hoe ga ik dit vertalen? Okay, ik heb geen idee.
1: Nee, maar Missy is wel echt... Next level, hoor.
0: Ja.
1: Wat een artiest is dat, zeg.
0: One of the greatest.
1: Ja, maar echt.
0: Dit was het.
1: Voor vandaag.
0: Ja, voor vandaag. Morgen dan ben jij er niet.
1: Nee, want Hemelvaart.
0: Ja, precies.
1: Maar dan zien wij elkaar volgende week woensdag precies over een week weer.
0: Gezellig.
1: Nee, die al zin in.
0: Nou, tot dan, Howie.
1: Joe.
0: Nog één nummer dat geïnspireerd is door Stevie Wonder. Pastime Paradise was de basis voor Coolio en LV's Gang.

0: Nieuwsuur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf, maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
1: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook 1 keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter. Aleid Wolfsen zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
3: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, ja, dat is wel enigszins opvallend als je het zo bekijkt.
1: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Hush, baby, hush. Hush, baby, I'll let you know. Home of classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 8 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dniepropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
1: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak. En ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
0: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
2: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
0: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
1: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en 1 man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
3: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
1: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
2: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
1: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
3: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
1: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint vanmorgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Blend. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Enzo. Blend. 12 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag...

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. En dit was het NOS Journaal.

Soul. Blend. Twee uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. Vier mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbal